0: Goodbye.
1: Dit is het nieuws van Eimond 360. Jaden S., verdacht van de dodelijke overval op een goudwisselkantoor in Beverwijk, bood zijn excuses aan de nabestaanden aan. Hij wordt verdacht van het steken van de filiaalmanager, die later overleed. Een persoonlijkheidsonderzoek volgt voor de inhoudelijke behandeling. De 20-jarige JS verscheen maandagmiddag voor het eerst voor de rechter voor de dodelijke overval op een goudwisselkantoor in Beverwijk. Op 22 april werd een medewerker neergestoken en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vlucht op de fiets en zit vast. Oud-medewerkers van de KVSA zoeken via telefoonlijsten, archieven en Facebook naar voormalige collega's voor een reunie op zaterdag 7 november. Ter gelegenheid van 150 jaar KVSA en IJmuiden zijn al 275 oud-medewerkers gevonden, van 18 tot 90 jaar, wereldwijd verspreid. Tijdens het dorpsfeest in Zandpoort genieten bezoekers van oude dorpsspelen en een populaire bierproeverij op de Wijmanweide. Het zonnige weer draagt bij aan de gezellige sfeer die voor veel inwoners het hoogtepunt van het jaar is. Organisatoren en deelnemers delen hun favoriete tradities. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Velzen. Met IJmuiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: Okay, yeah. I got a little song I wanna sing. Yeah!

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren zijn gecontroleerd, maar de politie heeft geen vuurwapen gevonden. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de hele nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd kregen ze daarbij hulp van twee legerhelikopters. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. Voor inwoners van omliggende dorpen geldt nog steeds een NL-alert vanwege de rook. De asielministers van de Europese Unie praten de komende ochtend tijdens een videovergadering over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is onder meer bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, waarop de Spaanse premier Sanchez een pissige brief stuurde naar voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Die reageerde gisteren al verzoenend en schreef dat zowel Spanje als Marokko de crisis efficiënt en effectief hebben aangepakt en met succes illegale migratie naar het Spaanse vasteland en Europa hebben voorkomen. Het weer, vooral over het zuiden en oosten, trekken enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt opnieuw warm de komende dag, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Jaden S., verdacht van de dodelijke overval op een goudwisselkantoor in Beverwijk, bood zijn excuses aan de nabestaanden aan. Hij wordt verdacht van het steken van de filiaalmanager, die later overleed. Een persoonlijkheidsonderzoek volgt voor de inhoudelijke behandeling. De 20-jarige JS verscheen maandagmiddag voor het eerst voor de rechter voor de dodelijke overval op een goudwisselkantoor in Beverwijk. Op 22 april werd een medewerker neergestoken en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte op de fiets en zit vast. Oud-medewerkers van de KVSA zoeken via telefoonlijsten, archieven en Facebook naar voormalige collega's voor een reunie op zaterdag 7 november. Ter gelegenheid van 150 jaar KVSA en IJmuiden zijn al 275 oud-medewerkers gevonden, van 18 tot 90 jaar, wereldwijd verspreid. Tijdens het dorpsfeest in Zandpoort genieten bezoekers van oude dorpsspelen en een populaire bierproeverij op de Wijmanweide. Het zonnige weer draagt bij aan de gezellige sfeer die voor veel inwoners het hoogtepunt van het jaar is. Organisatoren en deelnemers delen hun favoriete tradities. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de rest van de nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van twee legerhelikopters. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. Gistermiddag werd vanwege de rook al een NL-alert verstuurd naar inwoners van een aantal omliggende dorpen. De brand bij Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten ontslagen. Volgens een Oekraïense krant werd er overal gespeculeerd sinds Zelensky vorige maand begon met het herschikken van zijn kabinet. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Ook kwam er een nieuwe premier en werd er geschoven met ministersposten, volgens Zelensky om het bestuur van zijn land een nieuwe impuls te geven. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Het weer: over het zuiden en oosten trekken enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Jaden S., verdacht van de dodelijke overval op een goudwisselkantoor in Beverwijk, bood zijn excuses aan de nabestaanden aan. Hij wordt verdacht van het steken van de filiaalmanager, die later overleed. Een persoonlijkheidsonderzoek volgt voor de inhoudelijke behandeling. De 20-jarige JS verscheen maandagmiddag voor het eerst voor de rechter voor de dodelijke overval op een goudwisselkantoor in Beverwijk. Op 22 april werd een medewerker neergestoken en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte op de fiets en zit vast. Oud-medewerkers van de KVSA zoeken via telefoonlijsten, archieven en Facebook naar voormalige collega's voor een reunie op zaterdag 7 november. Ter gelegenheid van 150 jaar KVSA en IJmuiden zijn al 275 oud-medewerkers gevonden. Van 18 tot 90 jaar, wereldwijd verspreid. Tijdens het dorpsfeest in Zandpoort genieten bezoekers van oude dorpsspelen en een populaire bierproeverij op de Wijmanweide. Het zonnige weer draagt bij aan de gezellige sfeer die voor veel inwoners het hoogtepunt van het jaar is. Organisatoren en deelnemers delen hun favoriete tradities. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid. Een gebied van zo'n 100 hectare is getroffen, laat de veiligheidsregio weten aan het persbureau ANP. Gistermiddag ging het nog om 21 hectare. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Vanaf 7 uur krijgen ze daarbij weer hulp van 2 helikopters van Defensie. De Chinooks hielpen gisteren ook al met blussen. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. Gisteren werd naar inwoners van een aantal dorpen al een NL-alert verstuurd om voor de rook te waarschuwen. De brand bij Oostrum in de buurt van Venray brak gistermiddag uit. Tot 9 uur vanochtend rijden er door de brand geen treinen tussen Boksmeer en Venray. De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten ontslagen. Volgens een Oekraïense krant werd er overal gespeculeerd sinds Zelensky vorige maand begon met het herschikken van zijn kabinet. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Ook kwam er een nieuwe premier en werd er geschoven met ministersposten. De Europese asielministers praten straks tijdens een videovergadering over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse exclave aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, waarna de Spaanse premier Sanchez een pissige brief stuurde naar voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Die reageerde eergisteren al verzoenend. Het weer, afwisselend zonnige periode en wolkenvelden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui, bij maxima tussen 29 en 34 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Jaden S., verdacht van de dodelijke overval op een goudwisselkantoor in Beverwijk, bood zijn excuses aan de nabestaanden aan. Hij wordt verdacht van het steken van de filiaalmanager, die later overleed. Een persoonlijkheidsonderzoek volgt voor de inhoudelijke behandeling. De 20-jarige JS verscheen maandagmiddag voor het eerst voor de rechter voor de dodelijke overval op een goudwisselkantoor in Beverwijk. Op 22 april werd een medewerker neergestoken en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte op de fiets en zit vast. Oud-medewerkers van de KVSA zoeken via telefoonlijsten, archieven en Facebook naar voormalige collega's voor een reunie op zaterdag 7 november. Ter gelegenheid van 150 jaar KVSA en IJmuiden zijn al 275 oud-medewerkers gevonden, van 18 tot 90 jaar, wereldwijd verspreid. Tijdens het dorpsfeest in Zandpoort genieten bezoekers van oude dorpsspelen en een populaire bierproeverij op de Wijmanweide. Het zonnige weer draagt bij aan de gezellige sfeer die voor veel inwoners het hoogtepunt van het jaar is. Organisatoren en deelnemers delen hun favoriete tradities. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Beverwijk met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid en is nog niet onder controle. Een gebied van zo'n 100 hectare is getroffen, laat de veiligheidsregio weten. Gistermiddag was het nog 21 hectare. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur bij Oostrum in de buurt van Venray te bestrijden. Vanaf 7 uur krijgen ze daarbij weer hulp van twee helikopters van Defensie. De Chinooks hielpen gisteren ook al met blussen. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er nog zo'n 4000, vorig jaar meer dan 5100. Een stijging van ruim een kwart. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. De Oekraïense president Zelensky heeft weer iemand ontslagen. Dit keer zijn ambassadeur in de Verenigde Staten. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. De Europese asielministers praten straks over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, tot woede van de Spaanse premier Sanchez. Na jaren mag de Boeing 737 MAX 7 eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen was de certificering vertraagd. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, omdat hij relatief klein en zuinig is. Het weer, afwisselend zonnige perioden en wolkenvelden, en vooral in het oosten kans op een onweersbui, bij maxima tussen 29 en 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Jaden S., verdacht van de dodelijke overval op een goudwisselkantoor in Beverwijk, bood zijn excuses aan de nabestaanden aan. Hij wordt verdacht van het steken van de filiaalmanager, die later overleed. Een persoonlijkheidsonderzoek volgt voor de inhoudelijke behandeling. De 20-jarige JS verscheen maandagmiddag voor het eerst voor de rechter voor de dodelijke overval op een goudwisselkantoor in Beverwijk. Op 22 april werd een medewerker neergestoken en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte op de fiets en zit vast. Oud-medewerkers van de KVSA zoeken via telefoonlijsten, archieven en Facebook naar voormalige collega's voor een reunie op zaterdag 7 november. Ter gelegenheid van 150 jaar KVSA en IJmuiden zijn al 275 oud-medewerkers gevonden, van 18 tot 90 jaar, wereldwijd verspreid. Tijdens het dorpsfeest in Zandpoort genieten bezoekers van oude dorpsspelen en een populaire bierproeverij op de Wijmanweide. Het zonnige weer draagt bij aan de gezellige sfeer die voor veel inwoners het hoogtepunt van het jaar is. Organisatoren en deelnemers delen hun favoriete tradities. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid en is nog niet onder controle. Volgens de veiligheidsregio heeft dat te maken met het ruige terrein.
3: Moeilijk toegankelijk gebied. Dus voor onze tankautospuiten, die kunnen moeilijk het gebied in. Waardoor je echt niet bij de brandhaard kunt komen. En eigenlijk eromheen moet zorgen om het, de brand tegen te houden.
2: Straks gaan er weer blushelikopters van Defensie de lucht in om te helpen. Die mochten in het donker niet vliegen. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er bijna 4100. Vorig jaar ruim 1000 meer. Een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de gas- en alarmpistolen steeds meer gebruikt in het criminele circuit.
4: Ook voor ernstige geweldsmisdrijven. Ze zijn goedkoop, ze zijn makkelijk verkrijgbaar en ze zijn relatief eenvoudig om te bouwen van niet scherpschietend naar een echt vuurwapen.
2: Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. De Europese asielministers praten straks over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had. Tot woede van de Spaanse premier Sanchez. De Oekraïense president Zelensky heeft weer iemand ontslagen. Dit keer zijn ambassadeur in de Verenigde Staten. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Het weer nog, zon en wolkenvelden en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
6: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
7: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
8: Lubbers wonen en slapen.
7: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
9: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuiden Haven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is IJmond 360. Alles om je heen.

Aan het einde van de dag zijn we allemaal mensen. Mijn vader zei me ooit, het is een wereld zonder grenzen. Ik mis je elke dag, is wat ik stiekempjes fluister. Zie je nou wel, pa? Ik heb naar je geluisterd.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Jaden S., verdacht van de dodelijke overval op een goudwisselkantoor in Beverwijk, bood zijn excuses aan de nabestaanden aan. Hij wordt verdacht van het steken van de filiaalmanager, die later overleed. Een persoonlijkheidsonderzoek volgt voor de inhoudelijke behandeling. De 20-jarige JS verscheen maandagmiddag voor het eerst voor de rechter voor de dodelijke overval op een goudwisselkantoor in Beverwijk. Op 22 april werd een medewerker neergestoken en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte op de fiets en zit vast. Oud-medewerkers van de KVSA zoeken via telefoonlijsten, archieven en Facebook naar voormalige collega's voor een reunie op zaterdag 7 november. Ter gelegenheid van 150 jaar KVSA en IJmuiden zijn al 275 oud-medewerkers gevonden, van 18 tot 90 jaar, wereldwijd verspreid. Tijdens het dorpsfeest in Zandpoort genieten bezoekers van oude dorpsspelen en een populaire bierproeverij op de Wijmanweide. Het zonnige weer draagt bij aan de gezellige sfeer die voor veel inwoners het hoogtepunt van het jaar is. Organisatoren en deelnemers delen hun favoriete tradities. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De natuurbrand in het noorden van Limburg laat zich moeilijk bedwingen, zegt de brandweer. Inmiddels is een gebied van 1 vierkante kilometer getroffen. De veiligheidsregio kan nog niet zeggen wanneer de situatie onder controle is.
3: Ik durf geen enkele voorspelling te doen. Ik denk dat het meer afhankelijk is van het weer en ook van de inzet van de manschappen die het veld in moeten om daadwerkelijk de vuurhaarden af te blussen.
2: Vanochtend is er een nieuw ANL-alert verspreid, omdat het gebied dat last kan hebben van de brand groter is geworden. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 ging het nog bijna om 4100 wapens. Vorig jaar waren het er ruim 1000 meer. Een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Uit de cijfers valt niet te zeggen of er ook echt meer mensen met wapens rondlopen. De asielministers van alle EU-landen hebben deze ochtend een spoedoverleg over Ceuta. Vorige week bereikten tienduizenden migranten vanuit Marokko die Spaanse enclave. Correspondent Roemer Okhuizen vertelt dat er twee kampen zijn binnen de EU.
4: Enerzijds is Spanje dat zegt, die collega-landen die hebben ons niet geholpen. En anderzijds de grote groep EU-landen die zegt, ja, doordat Spanje die grenzen niet goed op orde heeft, brengen ze ons juist in het probleem.
2: Namens Nederland doet minister Van der Brink mee aan het spoedoverleg. Een Oekraïense aanval in de buurt van Moskou heeft aan 5 mensen het leven gekost. 6 mensen raakten gewond, meldt het regiobestuur. In de buurt van Sint-Petersburg was opnieuw een vestiging van webwinkel Wildberries het doelwit. Volgens Oekraïne worden daar spullen verkocht voor de oorlog. Het weer, zon en wolkenvelden. Later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
6: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe we...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Jaden S., verdacht van de dodelijke overval op een goudwisselkantoor in Beverwijk, bood zijn excuses aan de nabestaanden aan. Hij wordt verdacht van het steken van de filiaalmanager, die later overleed. Een persoonlijkheidsonderzoek volgt voor de inhoudelijke behandeling. De 20-jarige JS verscheen maandagmiddag voor het eerst voor de rechter voor de dodelijke overval op een goudwisselkantoor in Beverwijk. Op 22 april werd een medewerker neergestoken en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vlucht op de fiets en zit vast. Oud-medewerkers van de KVSA zoeken via telefoonlijsten, archieven en Facebook naar voormalige collega's voor een reunie op zaterdag 7 november. Ter gelegenheid van 150 jaar KVSA en IJmuiden zijn al 275 oud-medewerkers gevonden, van 18 tot 90 jaar, wereldwijd verspreid. Tijdens het dorpsfeest in Zandpoort genieten bezoekers van oude dorpsspelen en een populaire bierproeverij op de Wijmanweide. Het zonnige weer draagt bij aan de gezellige sfeer die voor veel inwoners het hoogtepunt van het jaar is. Organisatoren en deelnemers delen hun favoriete tradities. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: elke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand in het noorden van Limburg laat zich moeilijk bedwingen, zegt de brandweer. Inmiddels is een gebied van 1 vierkante kilometer getroffen. De veiligheidsregio kan nog niet zeggen wanneer de situatie onder controle is.
3: Ik durf geen enkele voorspelling te doen. Ik denk dat het meer afhankelijk is van het weer en ook van de inzet van de manschappen die het veld in moeten om daadwerkelijk de vuurhaarden af te blussen.
2: Vanochtend is er een nieuw ANEL-alert verspreid, omdat het gebied dat last kan hebben van de brand groter is geworden. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 ging het nog bijna om 4100 wapens. Vorig jaar waren het er ruim 1000 meer. Een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Uit de cijfers valt niet te zeggen of er ook echt meer mensen met wapens rondlopen. De asielministers van alle EU-landen hebben deze ochtend een spoedoverleg over Ceuta. Vorige week bereikten tienduizenden migranten vanuit Marokko die Spaanse enclave. Correspondent Roemer Okhuizen vertelt dat er twee kampen zijn binnen de EU.
4: Enerzijds is Spanje dat zegt, die collega-landen die hebben ons niet geholpen. En anderzijds de grote groep EU-landen die zegt, ja, doordat Spanje die grenzen niet goed op orde heeft, brengen ze ons juist in het probleem.
2: Namens Nederland doet minister Van der Brink mee aan het spoedoverleg. Een Oekraïense aanval in de buurt van Moskou heeft aan 5 mensen het leven gekost. 6 mensen raakten gewond, meldt het regiobestuur. In de buurt van Sint-Petersburg was opnieuw een vestiging van webwinkel Wildberries het doelwit. Volgens Oekraïne worden daar spullen verkocht voor de oorlog. Het weer, zon en wolkenvelden. Later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimon.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Jaden S., verdacht van de dodelijke overval op een goudwisselkantoor in Beverwijk, bood zijn excuses aan de nabestaanden aan. Hij wordt verdacht van het steken van de filiaalmanager, die later overleed. Een persoonlijkheidsonderzoek volgt voor de inhoudelijke behandeling. Door de afsluiting van de Wijkertunnel is het druk op de pont tussen Velsen Noord en Velsen Zuid. Rijkswaterstaat controleerde maandagochtend gratis fietsen en deelde appels uit aan fietsers die de auto lieten staan. De actie wordt donderdag herhaald aan de kant van Velsen Zuid. Tijdens het dorpsfeest in Zandpoort genieten bezoekers van oude dorpsspelen en een populaire bierproeverij op de Wijmanweide. Het zonnige weer draagt bij aan de gezellige sfeer die voor veel inwoners het hoogtepunt van het jaar is. Organisatoren en deelnemers delen hun favoriete tradities. Oud-medewerkers van de KVSA zoeken via telefoonlijsten, archieven en Facebook naar voormalige collega's voor een reunie op zaterdag 7 november. Ter gelegenheid van 150 jaar KVSA en IJmuiden zijn al 275 oud-medewerkers gevonden, van 18 tot 90 jaar, wereldwijd verspreid. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Robert Walters met het NOS Journaal. De brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizenbergen ten oosten van Venray is nog niet onder controle. Het blussen kan nog wel de hele dag duren, denkt de burgemeester van Venray. Onder de brandweermensen bestrijden het vuur op de grond. Defensie zet Chinook-helikopters met waterzakken in om te blussen vanuit de lucht. De brand breidt zich uit vanuit het zuiden naar het oosten. Een gebied van 1 vierkante kilometer staat in brand. Ook de omgeving van Nijmegen heeft last van de rook. De camping bij Venray, die gisteren werd ontruimd vanwege de rook, blijft vandaag dicht. Tussen Boksmeer en Venray rijden de hele dag geen treinen. De Rabobank is er het afgelopen halfjaar niet in geslaagd meer winst te maken. De netto-winst kwam uit op bijna 2,7 miljard euro, net zoveel als een jaar eerder. De bank verdiende meer aan bedrijven en hypotheken, maar de winst werd vooral gedrukt door tegenvallers in Zuid-Amerika. Van de oorlog in het Midden-Oosten lijkt de Rabobank tot nog toe weinig last te hebben. Oekraïne heeft opnieuw drone-aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van webwinkel Wildberries in Rusland. In de buurt van Moskou zijn daarbij 5 mensen omgekomen. Opslaglocaties van Wildberries zijn vaker doelwit van Oekraïnse drones, omdat daar volgens Kyiv goederen zijn opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De politie neemt steeds meer pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er bijna 4100. Vorig jaar ruim 1000 meer, een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Het weer, zon en wolkenvelden en later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: De Ochtendmix wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf C. Hope in Beverwijk.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Goedemorgen. Vanuit Studio 13 is dit de ochtendmix. Met Ab Jenema.
1: 1971.

de Bannerman van Blue Mink. Ik heb veel mooie muziek voor je meegenomen in deze aflevering. Verder de vaste items zoals er zijn de Wijkschijf, gaan we ze direct draaien. Russo en Mart Hoogkamer. En het heet Pak Mij. Verder heb ik het weerbericht voor je, de instrumentale bijdrage. Een rondje Hollands, vandaag met Peter Schaap, zangeres zonder naam, en Frank en Mirella. Ja, in het tweede gedeelte, wie is de jaren vandaag, het nieuws uit het verleden. We gaan ook nog even een blik werpen in 1976. Wat stond er 50 jaar?

0: 085 20 20 300. Maar eerst de wijkschaal. Russo en Mart Hoogkamer.
1: Dit is de nieuwe wijkschijf in de ochtendmix.
2: Hé hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
2: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
3: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?

0: verzorgd door Meteolink.nl.
1: En na het beluisteren van de wijkschijf Rousseau en Mart Hoogkamer met Pak Mij is het tijd voor het weerbericht. Vandaag komt er vrij veel bewolking in het weerbeeld voor. En hieruit kunnen enkele buien vallen. Nou, als ik zo naar buiten kijk vanuit Studio 13, zal dat wel meevallen, denk ik vandaag. Lokaal kunnen de buien gepaard gaan met onweer. Tussendoor schijnt ook af en toe de zon. De temperatuur loopt verder erg snel op en rond het middaguur kan het regionaal al tropisch warm zijn. Vanmiddag wordt het een erg warme en benauwde middag, waarbij het regionaal nog wat heter kan aanvoelen dan op maandag. Sterker nog, met maxima van 28 tot 33 graden in combinatie met hoge luchtvochtigheid wordt het broeierig heet. Hier even in de studio kijk, op de temperatuursmeter 29,2 graden. Kijken we even naar morgen. Woensdag wordt met een stevige westenwind 3 tot 6 Beaufort minder warm lucht aangevoerd. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 23 tot 25 graden in de kustgebieden. Daarbij komen veel stapelwolken voor. En heel lokaal kan een enkele stapelwolk uitgroeien tot een bui. Maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Donderdag is het een stuk koeler met maxima tussen de 20 en 25 graden. Wolken en zonnige perioden wisselen elkaar af en lokaal kan een bui vallen, maar van noemenswaardige neerslag is opnieuw geen sprake. Er waait een matig tot vrij krachtige westenwind. Kijken we ook even op langere termijn, levert de temperatuur verder in en wordt het ongeveer 20 graden aan zee. Daarbij wisselen zon- en wolkenvelden elkaar af en kan lokaal af en toe een buitje vallen. Maar grote hoeveelheden neerslag blijven opnieuw uit. De droogte zal de komende periode dus alleen maar verder toenemen. Na het weekend lijkt de temperatuur weer geleidelijk op te lopen. En tot zover het weerbericht.

Een verzoekplaat aanvragen? 085 2020 300.

0: ochtendmix.
1: IVN Zuid-Kennemerland organiseert in samenwerking met gemeente Velsen aanstaande vrijdag 7 augustus een leuke werkdag paddenstoelen schonen en herstellen in de duinen van IJmuiden. Deelnemers aan deze werkdag gaan riet en grashooien en wilgenopslag wegzagen. Een dag lekker buiten werken in de natuur met een groep enthousiaste mensen. En het gaat natuurlijk allemaal over de paddenpoelen schonen en herstellen. Tussen het havengebied van IJmuiden en de duinen van Nationaal Park Zuid-Kennemerland liggen duinen van de gemeente IJmuiden. Het IVN gaat met de vrijwilligers aan de slag in deze duinen rond het Douwbraampad. Hier liggen verschillende paddenpoelen, deels in oude bomkraters. Het IVN Zuid-Kennemerland is al een paar jaar bezig om deze paddenpoelen op te knappen. Het water en de oevers groeien dicht met riet en wilgen. Een paar dagen voor de werkdag worden deze oevers gemaaid. Vrijwilligers ruimen het gemaaide riet en gras op. Zo maken we de poelen weer mooi en open. En wij gaan met de vrijwilligers rondom de poel opslag van wilg wegzagen. Zo vergroten we de biodiversiteit van deze poelen. Poelen zijn voor de kikkerspadden en salamanders, amfibieën, van levensbelang. Poelen zijn niet alleen belangrijk als voortplantingswater voor amfibieën. Poelen brengen variatie in het terrein. Meer variatie betekent altijd meer planten en diersoorten. Poelen bieden ruimte aan water- en moerasplanten als leefgebied voor insecten en andere ongewervelden, als drinkplaats voor vogels en zoogdieren. We gaan lekker aan de slag. Zo komen orchideeën weer terug. Dit geldt ook voor salamanders en libellen. Om de natuurwaarde van deze duinen verder te vergroten, helpen wij mee met dit onderhoudswerk. Natuurliefhebbers die het leuk vinden om in de natuur aan de slag te gaan, zijn van harte welkom. Zorg zelf voor werkkleding, laarzen en neem je eigen koffie en thee mee. Wij zorgen voor gereedschap, begeleiding en een lekkere fly bij de koffie. Verzamelen voor deze leuke werkdag is om 9:45 bij het begin van de Douwbraampad aan de Amperestraat in IJmuiden. De werkdag duurt tot 2:00 middags. We maken er weer een leuke dag van. Aanmelden kan. Eventjes bellen met Mark van Schie. 06 22 57 57 48. Dus 06 22 57 57 48. Of kijk even op de website. www.ivn.nl/zk. Dus www.ivn.nl/zk.
0: Cultuur, sport, politiek en het laatste nieuws vind je op Eimond360.nl.

0: hoorde ABBA met The Winner Takes It All. En daarmee, luisteraars, is het tijd geworden voor een rondje Hollands. Peter Schaap, de zangeres zonder naam, en Frank en Mirella.
1: Dit is de Ochtendmix met een rondje Hollands.

0: Meulenmuseum in IJmuiden. Vind jij knutselen leuk? Kom dan op zondag 9 augustus naar het Pieter Vermeulenmuseum. Waarbij je tussen 1:30 en 3:00 middags aan de kust zien kan schilderen. Deze knutselworkshop vindt plaats in het creatief atelier van het vernieuwde museum. De workshop is geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar onder begeleiding van een volwassene. Deelname kost €4, exclusief museumentree. Na afloop kun je samen de vernieuwde tentoonstelling ontdekken of op speurtocht gaan door het museum. Reserveren is niet nodig. De inloop is van 1:30 tot 2:00. Er is plaats voor maximaal 10 kinderen. Betalen kan eenvoudig met PIN aan de kassa. Tijdens de schoolvakantie, regio Noord tot en met zondag 16 augustus, is het Pieter Vermeulen Museum elke dag geopend, behalve op zaterdag van 1 tot 5. Wil je meer informatie? Dan eventjes bellen met het Pieter Vermeulen Museum. Dat kan op 0255 536 726. Dus 0255 536 726. Het gaat om zondag 9 augustus in het Pieter Vermeulen Museum.
1: Cultuur, sport, politiek en het laatste nieuws vind je op Eimond360.nl.

Bij Mond 360. Tijd voor twee verzoekplaten. Het team van de ochtendmix gaat een plaat draaien voor de jarige Job. Toon Middenboom, Toon van Hart.

Gefeliciteerd doen we met een opname van Ancora. Dan gaan we naar de heer Blok. Die vraagt voor alle collega's van Tatenstiel een opname aan van Simple Minds en Belfast Child. Die komt er ook aan. Het is weer tijd.

Mine en Belfast Child. Dankjewel voor het aanvragen. We gaan er ook uit met een verzoekplaat. Die is afkomstig van Nicolaas. Die vraagt een plaat aan voor iedereen die luistert. En voor het team van Doctomix. Dankjewel Nicolaas. Er komen limits en calm after the storm. Het is weer tijd.

0: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Robert Baltus met het NOS-journaal. De brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizenbergen, ten oosten van Venray, is nog niet onder controle. Het blussen kan nog wel de hele dag duren, denkt de burgemeester van Venray. Onder de brandweermensen bestrijden het vuur op de grond. Defensie heeft Chinooks met waterzakken eronder ingezet om te helpen met blussen. De brand breidt zich uit van het zuiden naar het oosten. Een gebied van 1 vierkante kilometer staat in brand. Ook ten zuiden van Gelderland heeft men last van de rook. De camping bij Venray, die gisteren werd ontruimd, blijft vandaag dicht. Tussen Boksmeer en Venray rijden de hele dag geen treinen. Bij een droneaanval van het Soedanese leger op een rechtbank zijn zeker 35 mensen gedood. Tientallen mensen raakten gewond. Een lokale mensenrechtenorganisatie zegt dat er een zitting bezig was. Het gebeurde in een dorpje in een gebied waar de rebellen het nu voor het zeggen hebben. Ruim 3 jaar geleden raakte de rebellenbeweging RSF verwikkeld in een bloedige burgeroorlog met het Soedanese regeringsleger. Hulporganisaties en de VN noemen de oorlog in het Afrikaanse land de grootste humanitaire crisis ter wereld. De schattingen van het dodental lopen uiteen, maar beginnen bij 59.000. Ajax heeft een nieuwe keeper vastgelegd. De Duitse doelman Marc-André Ter Stegen wordt voor 1 seizoen gehuurd van FC Barcelona. De 34-jarige Ter Stegen werd met Barcelona 7 keer landskampioen en won in 2015 de Champions League. Volgens technisch directeur Jordi Cruijff heeft Ter Stegen een enorme staat van dienst en is hij een directe versterking voor de selectie. Vorige week trok Ajax al een andere Duitse international aan, middenvelder Julian Brandt. Het weer, zon en wolkenvelden en later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken, 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
6: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe.

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: De Ochtendmix wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf C. Hopen in Beverwijk.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: dus juist muziek uit 1979 van Snoopy. It's All in the Bible. En daarvoor uit 1968, Those Were the Days van Mary Hopkin. Luisteraars, welkom bij het tweede gedeelte van deze aflevering van de Ochtendmix op dinsdag 4 augustus 2026. Hier op Eimond 360. Nog een aantal items te gaan. Wie is hier jarig vandaag? Het nieuws uit het verleden. 50 jaar terug in de tijd. We gaan eens even kijken in de Nederlandse top 40 uit 1976. Daar gaan we een nummer van draaien. Zoekplaten 085 20 20 300. En ik heb ook nog een rondje Frans meegenomen. Maar voordat we naar de verzoekplaten gaan, eerst nog even het volgende plaatje van Stevie Wonder. I just called to say I love you.
1: Een verzoekplaat aanvragen 085 2020 300.

0: Tijd voor twee verzoekplaten. Beppie Roes die belde naar het bekende telefoonnummer 085 20 20 300. Met de vraag, wil jij John de Bever draaien voor iedereen die luistert en voor het team van de Ochtendmix? Beppie, natuurlijk, we gaan een duet draaien van John de Bever. Samen met Marianne Weber, Melodie d'Amour. En Wendy die heeft ook gebeld naar hetzelfde telefoonnummer voor al haar collega's. Wil ze toch iets aanvragen van Guus Meeuwers? Als wij vandaag eens niets doen. Zou kunnen.
1: Het is weer tijd voor een verzoekplaat.

wij vandaag eens niets doen. Nou, gezien de temperaturen lijkt me dat heel verstandig. Het is tijd voor een rondje Frans. We gaan naar Jérôme, naar Frans Gal en...

0: Even naar het jaar 1976. Ik heb de Nederlandse top 40 hier voor me, de papieren versie. De hoogste nieuwe binnenkomer, die hebben we inmiddels al gedraaid. Dat hebben we gisteren gedaan in de ochtendmix. Nieuw op nummer 15, Elton John en Kiki D. Don't Go Breaking My Heart. We gaan vandaag de tweede hoogste nieuwe binnenkomer. Die gaan we laten horen. Die komt op naam van Status Quo. Die komt binnen op nummer 24 met Mystery Song.
1: De ochtendmix gaat terug in de tijd. Terug in de tijd. Wat stond er 50 jaar geleden in de top 40? Terug in de tijd.

0: 50 jaar geleden kwam deze nieuw binnen in de Nederlandse top 40 op nummer 24. Status Quo met Mystery Song. We zijn toe aan het volgende item. En dat is dit.
1: Welke artiest is jarig vandaag? Je hoort het in de ochtendmix.
0: Ja, het zijn er niet zoveel vandaag, zie ik. Toon Minnebo, vaste luisteraar van Eimond 360. Die is vandaag jarig. Van harte gefeliciteerd. Joes Brouwers, Nederlands acteur. Joes, geboren in 1999, wordt vandaag 27 jaar. Danielle van Graas, Nederlands fotomodel en actrice. Danielle gaat 51 kaartjes uitblazen.

0: Zeg maar, die Vreeswijk, dat was een artiest door mensen. Hè? Die kon wat, die Vreeswijk. Die had een baard en een gitaar. Zeg maar, daar sta je al gelijk met 2-0 voor, hè? Een baard en een gitaar. En hij deed alles in het Zweeds, mensen. Ik zou het niet kunnen. Ja, deed.
1: Tijd voor cabaret. In de ochtendmix.
2: En ineens moet ik denken dat ik in een leuke dialect in het Haaks het een keer heb gehad over kleine, dikke jongetjes. Met Rick. Moet ik het ook even uitleggen, hè? Het was een tijdje geleden. Dat was een hele leuke middag in Den Haag, jongen. Wow, gelachen, jongen. We zaten te kantelen met z'n tweeën. Niet normaal, nee, jongen. De hele vloer stond vol met lege bruine pretpalen. Gezopen, jongen. De dag erop zelfs mijn kater had kop, hè. Was niet normaal. Ja, we hadden het die middag gehad over intelligentie. Nou, daar krijg je dorst van. Ja, we waren heel eind gekomen over intelligentie. We waren achtergekomen dat intelligentie een ongrijpbaar begrip was. Je kon er eigenlijk maar één ding over zeggen, het was erfelijk. Maar dat is vaak zo, hè. Als je stomme aders hebt, word je stom. Heb je slimme aders, word je slim. Dat is vaak zo. Rick had dat nog die middag heel goed samengevat. Je hebt gezegd, kijk, als je moeder ui heet en je vader knoflook, dan kan je niet helpen dat je stinkt. En we waren nog veel verder gekomen, hoor. Eigenlijk waren er ook achtergekomen wat het stomste volgens ons, dat het stomste van stomme mensen was. Het stomste van stomme mensen, dat vonden wij tenminste, is dat ze dachten dat ze ooit intelligent konden worden. En dat weten die slimme, en daarom zijn er cursussen. Als je die niet snapt, ben je een hoop geld kwijt in je leven, hoor. Ja, we waren aan de end gekomen, dat weet ik heel goed, hè. En toen was het bier op, dat weet ik nog heel goed. Ik zei tegen Rick, ik haal er nog even twee. En Rick die zei, is goed, Jackas, neem er voor jezelf ook twee mee. En hij riep me terug, hij zei, Jackas, je vergeet de lekken. Dus ik ging terug, ik pakte de lege fles op. Zet in de keuken de lek in de kist. Ik doe de ijskast open, ik zeg, Rick, we zijn er aan. De ijskast is leeg. Hij zegt, mooi, ik ken die naar Afrika. Hij zei, Jackas, een grijntje, er staat er een volle kist op het balkon. Gaan ze daar maar vandaan. En nu stiekem roken. Ik zei, nou, joh, Jackas. Ik pak 4 bruine pretpalen uit de kist. Ik zeg, ja, 2 van jou, 2 van mij. Snel opdrinken, anders worden ze lelijk. Ik zeg, ik heb nog eens nagedacht over die intelligentie. Maar wat mij vaak opvalt, is dat dikke mensen vaak stommer zijn dan dunne. En Rick die zei, verder alles goed, Jackas? Ik zei, nee, ik zeg het een beetje verkeerd. Ik heb dat laatst in de krant gelezen namelijk. Er is een professor geweest die heeft onderzocht. Het heb in de krant gestaan, 2000 kinderen van 12 jaar. En daar kwam uit dat de dikke stommer waren dan de dunne kinderen. En niet zo'n beetje ook. En Rick zei, Jackers, daar geloof je toch zelf niet. Daar ben je toch veel te dun voor. Ik zei, ja, dat is een leuk geintje. Ik zeg, maar hoe verklaar je zoiets, hè? Hoe verklaar je dat nou? Dat gewoon allemaal maar gebeurt. Jekker, het is een kwestie van cijfers. Met cijfers kun je die kant uitrekenen. Maar reken je de andere kant uit, komt er wat anders uit. Dan gaan we met die cijfers, daar klopt geen flikker van. Ik zeg, kan dat ook op een andere manier? Tuurlijk, als je de andere kant uitrekent. Ik zeg, doe jij dat dan eens lekker met je grote kop? Hij zegt, dat is niet zo moeilijk. Ik kan heel wat anders uitkomen, joh. Hij zegt, bijvoorbeeld kinderen. Nee, nou, kinderen worden geboren. Dun, slim, dik, dom, door elkaar. Dat heeft geen flikker met elkaar te maken. Intelligentie wel. Daar waren we net achter, hè. Dat is gewoon zo. En je bent of stom of je bent slim. En dat wordt al meteen duidelijk bij baby's op het concentratiebureau. Dat is meteen duidelijk. Ja, de ene baby kan nog geen blok op de andere krijgen. En de andere baby zegt, rot op met die blok, ik heb thuis wat beters te doen. Dat is het. En als ze 12 jaar zijn, is het helemaal duidelijk. Weet je, zo'n slimme kinderen staan al in 29 talen viool te spelen. En een stom kind van 12 zegt voor het eerst, mama. Goed tegen zijn vader. Maar het staat op de video en daar gaat het tegenwoordig om, hè. Kijk, en Jekkers, eigenlijk maakt het helemaal niet uit, want het is een relatief begrip. Hè? Als jij slim bent, is alles om je heen ook slim. Je vader en moeder, je broertjes, zusjes, alles, de hele straat is slim, want je woont in een dure straat. Je zit 16 granen yoghurt te vreten met mes en vork. Weet je wat? Broodjes camembert, dat is, weet je wel. En bij die stomme gaat het weer anders. Dan zit je met een laag voorhoofd, met een lepel Brinta naar binnen te metselen. Dat maakt niet uit. Nee, dat maakt helemaal niet uit. Het valt niet op. Je hebt geen vergelijking, weet je wel. Het gaat fout als het zootje bij elkaar komt. En dat gebeurt op de basisschool. En dan ben je de lul als je een beetje dom bent. Dan ben je de lul. Dan ben je de lul daar zo. Want dan zit je dan opeens, hè. Op basisschool de montere koekoek. Dat zijn allemaal van die digitale Jip en Jannekes. Die zitten te e-mailen met Dow Jones. Terwijl jij de nul die je zelf bent niet eens netjes kan schrijven. Dat is klote. Want hoe stom je ook bent, één ding heb je direct door. Shit, de rest is slimmer. Daar heb je meteen door. En de rest heet door dat jij dom bent. En nou, dan heb je geen vriendjes, want ze willen niet met je spelen. Je snapt de lessen niet. Je krijgt een apart bankje. Je wordt weggefrommeld achter een aquarium. Zo gaat het vaak. Nou, je snapt de les niet. Je hebt geen vriendjes. Je zit je te vervelen. Dus wat moet je doen tijdens die les? Ja, je gaat zitten vreten. Toch? Drop. Drop. Engelse drop. Je denkt, misschien ga ik de Engels voor lullen. Weet jij het wel? Weet je. Kijk, en dat is de volgorde. Dan word je langzamerhand, omdat je dom bent, een beetje dikker. Kent je vol? Ja, zo zit het in elkaar. En dan kun je met gymles vanwege dat pensje net geen vogelnestje maken. En dan pakken ze je, want ze zijn bikkelhard. Hoor. Dan roepen ze, hé, bolle, laat je uithollen door een andere bolle. Zo gaat het. En dan wil je niet meer gymmen, weet je wat, want je wordt gepest. Dus word je nog vetter, want je beweegt niet meer. Dan ga je spijbelen, je kan niet naar huis, dus waar moet je naartoe? Naar de cafetaria. Nou, dan begin je broodje speklap naar binnen te vrotten, patatjes oorlog naar binnen te gieten en je wordt alsmaar vetter en vetter en vetter. En op je 12e heb je zo'n pens dat je bijna met je vingers niet meer bij de knoppen van de fruitkast kan. En dan komt er op een dag toevallig zo'n professor voorbij. Zo'n professor Dr. Albert Einstein, die iets moet bewijzen, weet je wel? Met een onderzoek, universitair onderzoek. Die denkt, ha, fijn, weer een bolle voor mijn onderzoek. Zo gaat het vaak, hoor. Die gooit die schuifpui open, die flikkert een weegschaal naar binnen, die takelt die bollen erop, noteert het gewicht. Vraagt dan het gozer, kan je een beetje meekomen op school? En het gozer zegt, nee! Want hij is te stom om ja te zeggen natuurlijk, anders kwam er heel wat anders uit. Weet je wel? En dan staat er een tijd later vanwege een proefschrift van die vent in de krant, dikke kinderen zijn significant dommer dan dunne. Significant, ja. Jongen, die cijfers, joh, vertel mij wat. Hij zegt, jekkers, kijk, ze zijn dus niet dom omdat ze dik zijn. Ze zijn, weet ik veel, ze worden dik omdat ze dom zijn. Dat is allemaal verkeerd in elkaar. Die vent meet dat verkeerd. Met die cijfers is het altijd wat. Kom, weet je wat allemaal op neerkomt? 1 op de 6 mensen hebben 5 anderen om zich heen. Ik zei, ja, dat was een mooi verhaal. En zeg, heb jij nog wat leuks mee gemaakt?
1: Voor Beverwijk, met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is IJmond 360. Alles om je heen.

Daarvoor hadden we Harry Jekkers. Even een stukje cabaret in de ochtendmix. Zo langzamerhand gaan we plaatsmaken voor Eindeloos Eimel tussen 12 en 2. Tot die tijd heb ik nog een opname voor je van Miley Cyrus.

0: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. De autoriteit persoonsgegevens is bezorgd over de gezondheidsapps die de menstruatiecyclus bijhouden. Volgens de Waakhond is het onduidelijk wat zo'n app met die privacygegevens doet en met wie het wordt gedeeld. Bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt een app waarmee ze invullen wanneer ze ongesteld zijn geworden, welke hormonale klachten dat heeft en wanneer ze seks hebben. Omdat dit zeer persoonlijke gegevens zijn, mogen die niet worden verzameld. De autoriteit persoonsgegevens zegt dat onduidelijk is of de apps informatie doorgeven aan bijvoorbeeld reclamepartners. Honderden brandweermannen proberen bij Venray de natuurbrand onder controle te krijgen. Het vuur is nu aan de bosrand, meldt 1 Limburg. En de brandweer probeert te voorkomen dat het overslaat naar bewoond gebied. Naast een camping zijn ook enkele woningen ontruimd. Doordat de wind is gedraaid, ruiken mensen in Gelderland en net over de grens in Duitsland ook de rook. Het Soedanese leger heeft een drone-aanval uitgevoerd op een rechtbank in een dorp in Noord-Dorp Darfur. Volgens een mensenrechtenorganisatie zijn er 35 doden en tientallen gewonden. Het dorp is in handen van RSF-opstandelingen. Op het moment van de aanval was in de rechtbank een zitting aan de gang. Oekraïne heeft opnieuw drone-aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van webwinkel Wildberries in Rusland. In de buurt van Moskou zouden daarbij 5 mensen om het leven zijn gekomen. Opslaglocaties van Wildberries zijn vaker doelwit van Oekraïnse drones, omdat daar volgens Kiev goederen zijn opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Het weer, veel zon en weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten van het land kan het regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360. Interviews, regionieuws, weerbericht en de beste muziek. Dit is Eindeloos Eimond.

0: En wij zijn er ook weer. Het is dinsdag, het is vandaag 4 augustus. En ik ga u vertellen dat wij hartelijk danken voor zijn ogenblik. Het was weer gezellig. Vooral Harry Jekkers was gierig aan het lachen. We lagen blauw hier in de studio.
1: Uiteraard.
0: Dus dankjewel.
1: Wij zijn fan.
0: Ja, wij zijn fan van Jekkers. Ja, dat ook nog. Lekker, Angela is er ook. Goedemiddag.
1: Uiteraard. Recht hartelijke goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. Ja. Gezellig. En we gaan het weer leuk maken, hoop ik. Ik hoop dat we het weer een beetje gezellig gaan maken. Ik wil eventjes wat vertellen, dames en heren, voor een aantal mensen die misschien gisteravond naar de Render Noodshow geluisterd hebben. Daar heeft u door allerlei... wij nemen dat programma thuis op, hè. En dan weet je natuurlijk nooit met die reclames hier in de studio. Dus u heeft twee prachtige nummers gemist.
1: Ja, u echt de mooiste, hè?
0: Ja, nou ja, de één was niet zo mooi. Die laat ik ook verder wel zitten. Maar die andere gaan we straks wel even draaien. Want die heeft u gewoon gemist. En dat moet natuurlijk niet.
1: Nee.
0: We zijn er. Zullen we dan maar beginnen?
1: Oh ja, we gaan van start.
0: We gaan gewoon van start.
1: Tuurlijk.
0: Ja.
1: Daar komen we voor.
0: Ja, ik hoop dat het me allemaal lukt. Ik ben niet zo'n technische held. Maar we gaan zien wat er allemaal gebeurt. Het zal allemaal wel lukken. Daar gaat
2: het. Je luistert naar Eindeloos Eimond. Tijd voor Artiest in het Licht.

0: Legendarische trompetist, zanger, jazzmuzikant. En Angela, weet u daar meer over te vertellen?
1: Ja, Louis Daniel Armstrong. Geboren in New Orleans op 4 augustus 1901. Amerikaans jazz-trompetist, zanger, acteur, maar ook een groot entertainer. Bijnaam was Satchmo of Satch. En dat is een afkorting voor Satchel Mouth, oftewel buidelmond. En dat krijg je door heel veelvuldig op een trompet te spelen. Je mond gaat in een bepaalde stand staan, waardoor je een soort buidelmondje krijgt. Dat was zijn bijnaam, maar door heel veel mensen werd hij meestal aangesproken als Paps. En ja, de man was legendarisch. En voor mij nog steeds een van de jazzmuzikanten die we in de afgelopen eeuw hebben gehad. De man was echt geweldig.
0: Het leuke is dat ook als hij zelfs, als hij zingt, weet je het natuurlijk gelijk goed. Maar als hij trompet speelt,
1: je hoort het.
0: Dan weet je gelijk dat hij het is.
1: Je hoort dat direct is, van, oh, dit is Louis.
0: Ja, ja. Er zijn van die mensen die hebben dat. Als je gewoon
1: specifieke stijl van spelen.
0: De eerste toon is gelijk een raak. En dan weet je het. Zoals ik gisteravond al zei, of zoals ik u net al zei, gisteravond hadden wij de Redder in de Noodshow. En dat liep niet helemaal zoals het moest lopen vanwege, ja, omdat wij dat thuis opnemen, weet je natuurlijk nooit wat de studio doet. En soms zijn er veel reclames en soms niet. En dat gaat dan niet altijd even goed. Dus ik heb gisteravond hadden wij Sergeant Pepper, Lonely Hearts Club Band van de Beatles, tegenover Pet Sounds van de Beach Boys. Twee albums die elkaar eigenlijk opvolgden. Eerst Pet Sounds en toen Sgt. Pepper. En Sgt. Pepper was eigenlijk een beetje het gevolg van Pet Sounds. Omdat de Beatles dachten, Paul McCartney, John Lennon, van god, wat moeten wij in jemig nou nog doen na Pet Sounds. Dus zij wilden dat overtreffen. Nou, het leuke is, of een van de leukste nummers van die LP, die viel weg door de reclame. En ik vond het zo zonde. Ik denk, dat ga ik niet doen. Ik ga hem nu draaien.

En dat waren ze dan, de Beach Boys. En als u heel goed geluisterd heeft, en dat heeft u natuurlijk... Dan heeft u gehoord dat dit een afwijkende versie was. In zoverre dat als je hem normaal op de radio hoort... dan hoor je dus de mono-versie. Want oorspronkelijk was hij alleen maar mono. Uh-huh. Dat Brian Wilson doof was aan één oor. Dus die kon geen stereo horen. En hij maakte altijd wel de mixen van die platen zelf. Dus die versies waren nooit stereo. En nou is er dus in 2016 is er een... vanwege het 50-jarig bestaan van het album... is er een fantastische remake uitgekomen. Helemaal geremixed. In ja, hedendaags mooi stereo. En dat hoorde dus nu. Dit was dus die remix vanwege het 50-jarig jubileum van het album Pet Sounds. En ja, dat klinkt toch wel even te gek hoor. Het is mooi om daar naar te luisteren. Heerlijk. Oké, we gaan verder. En wat heb ik nu voor u klaarstaan? Ja, even kijken hoor. Katy Perry, ja, heeft een nieuwe. En die gaan we nu horen. Katy Perry, jawel. Let's watch it burn.

0: Katy Perry, nieuwe single. En ja, dat is een titel waar je bepaalde mensen denk ik niet echt blij mee maakt. Watch It Burn. Want dat...
1: dat had zij ook niet kunnen weten toen ze dit uitbracht.
0: Nee, natuurlijk niet. Maar het is wel triest allemaal wat er gebeurt.
1: En dit is waarschijnlijk de ongekuiste Europese versie.
0: Ja. Dat mag je wel stellen.
1: Ja.
0: Het is heel ongekuist. Maar wat ik zeg, maar, ja, het is natuurlijk vreselijk wat er allemaal gebeurt in Frankrijk en in Spanje. En nu natuurlijk ook in Limburg, waar gewoon hele stukken natuur gewoon echt verwoest worden. Dat is heel erg. Maar ja.
1: Ja, en met name in dat gebied, bij Limburg. Want dan zit je dus echt vlak bij die veengebieden. Als dat vlam valt, dan ben je klaar. Hè?
0: Dan ben je bij de duivel de biecht, ja.
1: Ja, want dat is heel lastig doven.
0: Ja, precies. We gaan even iets heel moois draaien, want Angela en ik, dat vaste luisteraars weten dat waarschijnlijk wel. Angela en ik zijn allebei een grote fan van Kajak. En vandaar dat ik nu een hele mooie van Kajak ga draaien.
1: Oh.

0: Fantastisch om dit weer te storen. Van het gelijknamige album. Ik dacht het 1979 of 1980. Dat is al ongeveer, ik denk 79. Zelfde LP overigens, waar ook het nummer Ruthless Queen vanaf kwam. De LP heette dus Phantom of the Night. En nou, zo heette ook dit nummer. Dus dit was, zoals ze dat dan noemen, de titelsong. Ja. Jawel. Ik heb een tijdje
1: geleden... Laatste nummer van het hele album trouwens.
0: Oh, dat zou zomaar kunnen.
1: Dat ja, ik ken de volgorde.
0: Oké, is helemaal goed.
1: Sorry.
0: Ik heb een paar weken geleden hebben we een nieuwe zangeres ontdekt, dames en heren. En die heet Scarlett Lane. En daar ben ik een beetje fan van geworden. Ze houdt een beetje... Ja, ik weet niet waar je ermee moet vergelijken. Ik zou kunnen zeggen, ze leunt een beetje tegen Beth Hart aan hier en daar. Maar ze is ook hier en daar toch wel wat softer. En,
1: ze houdt een beetje het midden tussen Mel en Beth.
0: Ja, precies.
1: Mel is ook best wel rauw.
0: Ja.
1: Maar die is net even meer, heeft iets meer smooth.
0: Ja, maar Mel is dan die kleindochter van Piet Veerman. Hè, die, bedoelt...
1: ja.
0: Goed, we gaan een nummer van haar draaien. Als hij doet, moet hij het wel doen. Ja, natuurlijk doet hij het. Hoort u maar, hoe mooi denk.

0: Scarlett Lane heet de dame. En ja, ik vind het echt geweldig. Ze heeft een heerlijke stem. Ze kan heel zwoel zijn, maar ze kan ook behoorlijk uitpakken. De nummer heet Hold Me, van haar nieuwe album. En ik denk dat ik toch maar eens naar de platenzaak ga en het album ga aanschaffen. Want het lijkt me vreselijk lekker om dat thuis, zo als je in je luie stoel zit, om dit eens even af te draaien. Prachtig mooi. Hè, vind je het?
1: Precies.
0: Juist. Ik ben blij dat je het met me...
1: En in de woorden van Jekkers, zoals we net hoorden, onder het genot van zo'n bruine genotspaal.
0: Ja. Nou, wij roken niet.
1: Hij bedoelde bier.
0: Oh, hij bedoelde bier. Oh, sorry.
1: Lees eens bier.
0: Ik dacht, die sigaren.
1: Die zijn ook bruin.
0: Oh, nou, je hebt ook groene.
1: Ja, nee, die hebben we niet.
0: Nee, nee. Nou, oké. Okay. Gaan we dan maar naar de actualiteit.
2: Het regionieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
1: Door de afsluiting van de wijktunnel is het extra druk op de pont tussen Velsen Noord en Velsen Zuid. Fietsers die maandagochtend de oversteek maakten, kregen daarom een onverwachte APK-opsteker. Rijkswaterstaat controleerde gratis hun fiets en deelde appels uit als beloning voor iedereen die de auto laat staan. De actie is speciaal bedoeld voor mensen die nu wat vaker de fiets pakken. Wat heel leuk is om te horen is dat best veel mensen zeggen: eigenlijk bevalt het me wel en misschien ga ik nog wel vaker op de fiets. Dat scheelt wel een hoop files natuurlijk. En de gratis fiets-APK is donderdag, dus overmorgen, opnieuw beschikbaar. En deze keer staat de mobiele fietsenmaker aan de kant van Velsen Zuid. En daar kunnen fietsen opnieuw terecht voor een korte controle en hele kleine reparaties. Ik hoor een echo. Vrijdag 21 augustus 2026 verschijnt de Wateratlas van Noord-Holland. Deze bijzondere atlas is geschreven voor een breed publiek en geeft inzicht in de onbekende wegen van het water. Of het nu gaat om het oppervlaktewater, grondwater, drinkwater of afvalwater, het komt allemaal aan bod. Al dat water is onderdeel van een door de eeuwen heen opgebouwd systeem en dat in onze tijd nagenoeg onzichtbaar is geworden en bovendien buitengewoon complex. Stichting Oerij en uitgeverij Noord-Holland werken al ruim een jaar met een groot aantal personen en partijen aan de Wateratlas van Noord-Holland. Een ambitieus project waar meer dan 50 partijen en vrijwilligers bij betrokken zijn. Het hele leven op het Schiereiland Noord-Holland is verweven met de rijkdom aan water. We realiseren ons nauwelijks dat al dit water in een samenhangend systeem zit en hoe dat functioneert. En dat is juist met het oog op de toekomst van groot belang. Nu dan. De 20-jarige Jaden S. die verdacht wordt van de dodelijke overval op een goudwisselkantoor in Beverwijk, waarbij de filiaalmanager overleed, heeft zijn excuses aangeboden aan alle nabestaanden in de rechtszaal. Zo'n 20 nabestaanden van de filiaalmanagers die bij de overval om het leven kwam, hoorden dat aan. Het Openbaar Ministerie verdenkt S. ervan de medewerker tijdens de overval met een mes te hebben doodgestoken met als doel geld, goud en zilver buiten te maken en daarna te kunnen vluchten op de fiets. Hij was tijdens de overval 19 jaar. Voordat de strafzaak inhoudelijk kan worden behandeld, wil het Openbaar Ministerie JS laten onderzoeken door een psycholoog en een psychiater. De verdachte stemde daar gisteren in overleg met zijn advocaat mee in. Tata Steel heeft toestemming gekregen om de gietwalsinstallatie, waarin vloeibaar staal wordt omgezet in rollenstaal, opnieuw te testen. Het staalbedrijf moest de zogeheten Direct Sheet Plant begin april stilleggen omdat de uitstoot van de zeer schadelijke stof chroom 6 veel te hoog was. Tata Steel zegt sindsdien allerlei technische aanpassingen te hebben gedaan. De installatie werd in de afgelopen maanden al 3 keer aangezet om een aantal dagen proef te draaien. De uitstoot van chroom 6 nam weliswaar af, maar lag volgens de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied nog steeds boven de norm. Tata Steel heeft opnieuw aanpassingen gedaan en mag de gietvalsinstallatie nu 4 weken lang testen. Tot zover.
2: Je hoort het weerbericht in Eindeloos IJmond.
1: En dan het weerbericht van Rico Schreuder, afkomstig van regioweer.wordpress.com. Na een tropische maandag is het vandaag voor het gevoel nog warmer. Vanwege de hoge luchtvochtigheid doet het benauwd aan, en dat met temperaturen rond de 33 graden. Het weerbeeld laat de zon zien, maar er zijn ook wolken zichtbaar. Alleen in het oosten en zuidoosten is kans op een regen- of onweersbui. De wind draait geleidelijk naar het westen, en dat betekent dat het in de loop van de dag geleidelijk afkoelt. Morgen is er een mix van wolken en zon. Het is nog steeds zomers warm met temperaturen van een graad of 26. En direct aan zee is het dan minder warm.
3: Onguur of zomers, nat of droog. Dit was het weerbericht.
0: Drie in één.

0: Lekker hoor. Relaxte muziek. Een beetje tropisch aandoend op deze verschrikkelijk warme dinsdag.
1: Ja.
0: En, ja, dat past. Ik vind het wel passen bij een dag als vandaag.
1: Ja, dat vond ik nou ook.
0: Ja.
1: Ja, nou, we hebben geluisterd naar Sade.
0: Ja.
1: Of Sade, zoals het geschreven wordt.
0: Ja, maar het heet Sade.
1: Ja. Geboren in Nigeria op 16 januari 1959. Als Helen Follessard Adu. Kortweg Sade.
0: Ja.
1: En ja, ik ben eigenlijk best wel heel lang een liefhebber van deze muziek. Ja, van haar. Van deze band ook. En van haar. Ja, ik denk dat het wel een beetje een ondergewaardeerde zangeres is. Ik hou van deze stijl. Een beetje smooth jazz met wat Afrikaanse invloeden erin. Lekker veel sax. Het is een beetje soul jazz. Nikt een beetje aan R&B. Maar het is vooral lekker rustig. En vooral als je 's avonds denkt van wat een dag. Dan is dit heerlijk om naar te luisteren. Onder het genot van een drankje. En wat is meer zijn.
0: In die bruine genots, weet ik veel.
1: Ja, die. Oh, haar zangstem staat te boeken als een contra-alt.
0: Oké.
1: Dus ze zitten lekker tussenin.
0: Goed zo, hartstikke mooi.
2: Het regionieuws hoor je.
0: Nee joh, het is het regionieuws, dat willen we toch helemaal niet horen. Ik had er iets anders in gezet. Maar goed, maakt niet uit.
1: Nee, niet joh.
0: Ja. Ja, dat is eigenlijk pot, verdomme.
1: Nog niet.
0: Nee. Ik zat ook in de verkeerde. Wacht, ik had deze moeten hebben.
3: Voor Velzen, met IJmuiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is IJmond 360. Alles om je heen.

Zij is lekker bezig hoor, deze Brian. Lekker. En het nummer dat was getiteld Tough Town. Dus dan weet u dat ook. Een ruige stad. En daar houden we van, sommige ruige steden. Tenminste, jij hou je van een ruige stad? Jo, ik niet. Goed, Patti Smith gaan we doen. En Patti Smith die heeft het over de nacht. Because the night, wat ermee is, weet ik niet. Maar goed, hij is wel lekker. Daar gaat het om. Patti Smith. Tot het nieuws.

0: iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
4: Lubbers wonen en slapen.
3: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
5: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
6: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
7: Robert Baltus met het NOS Journaal. Voor de kust van Noord-Frankrijk is een boot met migranten in brand gevlogen. Aan boord waren 157 mensen. Ze zijn allemaal gered. De Franse autoriteiten hadden de boot al snel in de gaten toen deze gisterochtend vertrok richting Engeland. De reddingsdienst haalde daarna 5 mensen van boord, waarom is niet bekendgemaakt. De andere opvarenden wilden niet van boord. De motor van de boot vatte daarna tijdens de overtocht vlam. De migranten zijn opgevangen door de Franse reddingsbrigade en de Britse kustwacht. Nederland en België moeten meer samenwerken bij het opwekken van elektriciteit. Premier Jette heeft dat gezegd in Antwerpen bij de officiële ingebruikneming van het hoogspanningsproject Brabo 3. Dat is onder meer bedoeld om de uitwisseling van energie tussen Nederland en België eenvoudiger te maken. Energievoorziening is volgens Jette steeds meer een veiligheidsvraagstuk geworden. De Belgische premier De Wever noemt het project belangrijk voor de energiezekerheid en autonomie. De autoriteit persoonsgegevens is bezorgd over de gezondheid-apps die de menstruatiecyclus bijhouden. Volgens de waakhond is het onduidelijk wat zo'n app met de privacygegevens doet en wie dat krijgt gedeeld. Bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt een app waarmee ze invullen wanneer ze ongesteld zijn geworden, welke hormonale klachten er zijn en wanneer ze seks hebben. Het weer, veel zon, weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten van het land kan het regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
9: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
10: Eimond 360.
11: Interviews, regionieuws, weerbericht en de beste muziek. Dit is Eindeloos Eimond.
12: Ja, we zijn er weer hoor. We zijn er weer. We hebben het wereldnieuws weer gehoord. We weten weer overal van. En Soms is dat goed en soms is dat niet goed. Zo'n app zou ik niks van willen weten, hè?
10: Nee.
12: Doe maar niet, nee.
10: Ga bij jezelf naar. Het zijn volgens mij uiterst persoonlijke zaken.
12: Ja.
10: Dat ga je niet in een openbaar, ergens in een app online doen. Echt. Ik snap dat niet.
12: Nee, ik ook niet. Ik snap het helemaal. Ja, ik moest even wat opzoeken. Maar wij gaan gewoon eventjes in de tweede uur een beetje rustig beginnen, dames en heren.
10: Ja.
12: Want het is uiteindelijk zo dat het natuurlijk gewoon warm is en zo. Nou, hier in de studio niet, hoor. Het is hier heerlijk. Ik zou hier de hele dag kunnen toevallen, als ik eerlijk ben. Ik zit hier
10: in de nacht ook nog wel.
12: Hè?
10: Zijn stretches in neerzetten en gaan.
12: Ja, dat zou best kunnen. Want als je straks naar buiten loopt, krijg je een knal van je hartstikke natuurlijk. Maar goed, wij genieten hier gewoon in onze fantastische nieuwe studio. En het is hier mooi. Het is hier hartstikke mooi. We hebben een prachtig uitzicht. We zien al het gekrakeel en al het gewurm buiten.
10: Ja, en als dadelijk de bomen kaal zijn, dan kijken we uit over het Meerplein. Ja. Hoe leuk vind je het hebben?
12: Ja, hoe leuk het hebben. Ja, moet het niet sneeuwen. Maar goed, we gaan lekker rustig beginnen. Een beetje relax, kalm aan. Ja, zen.

0: toe gaan en ze zuchtte voldaan. Wat was dat rustig, jij.
1: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
2: Ja, alles om je heen hoor. Dat kunnen we ook helemaal zien hier. Dat is zo leuk. Helemaal gezellig. We hebben het helemaal naar ons zin. Wim Zonneveld was dat. Waarom heb je dat gekozen eigenlijk? Had je zin in rust?
3: Ja. Ik denk dat is een ideaal liedje voor zo'n dag als vandaag.
2: Ja.
3: Dat was gisteren al bekend dat dat zou, dit zou worden. En ik had zoiets, ja, weet je, dit is echt het prototype van zo'n dag. Zo'n hele warme dag dat je eigenlijk helemaal niks wil. Gewoon inderdaad op je handen kun je in het zand en helemaal niks. Dat.
2: En dan zit je naar radio.
3: Heerlijk rustig. Ja, dan zit je naar radio.
2: Dan zit je radioshow te maken. Nee,
3: lekker rustig.
2: Lekker rustig. Maar goed, maakt allemaal niet uit.
3: Ja, ja.
2: Ja, ja. Wim Zonneveld, het is, ik denk dat het bijna 70 jaar oud is. Zo ongeveer. Nou, nee. Dat is een
3: beetje... En het kan nog steeds.
2: Het kan nog steeds. Nog steeds, ja. Een prachtig nummer. Begin jaren 60 was dit, denk ik, zo'n beetje een toch wel grote hit. Dan heb ik hier een meneer waar wij al een hele tijd niks van gehoord hebben. Maar die heeft, er stond in de lijst van de nieuwe releases, stond er weer een nieuwe van hem. En dat vind ik wel even leuk. Ik heb het over Bob Seger. Die kennen we natuurlijk, de Good Time Rock and Roll, weet ik hoe het weer heet. Maar goed, hij heeft een nieuwe en die is best lekker. Little Jane.

0: Good old rock and roll of Against the Wind was ook van hem natuurlijk. En dat was waarschijnlijk nog een grotere een hit van hem. Maar dan de titel van jou ben ik even kwijt. Ik heb hem vroeger wel gespeeld, maar ik ben even de titel kwijt. Nou, maakt niet uit. Bob Seger dus. Nieuwe plaat. En het nummer dat is getiteld Little Jane. Nou, daar zal hij waarschijnlijk onder de indruk zijn. Mag allemaal. Even naar Spanje. We gaan even op de Spaanse tour. Ik heb hem van de week ook al een keer gedraaid. Maar maakt niet uit. Het is gewoon een lekker nummer. En het brengt ons een beetje in vakantiesferen. Met die prachtige blauwe lucht buiten. En alles wat iets meer zei. Dus hier is nog een keer de nieuwe van de Gypsy Kings. Joehoe! Breng jij eventjes de tequila in?
1: Ja.
0: Sangria, doe maar sangria.
1: Zeker.
0: Waar is je sangria? Ja, doe maar.
1: Kijk, bij de shot. Ja.

0: Ja, Mil Años, zo heet het. En Angela spreekt heel goed Spaans, dus die weet wat het betekent.
1: Mil Años?
0: Ja.
1: 1000 jaar.
0: Oh, 1000 jaar. Oké. Okay. Ja. Nou, daar ging dit liedje dus over. Mil Años.
1: Niet zo moeilijk, maar jouw voorstel van sangria zou ik niet doen.
0: Waarom niet?
1: Nee, als je ergens erg dronken van wordt, dan is het dat wel.
0: Oh, dat hangt er toch vanaf wat je erin stopt. Ik heb ook wel een sangria gehad waar niks in zat. Nou ja, geen alcohol althans.
1: Oh, zonder alcohol?
0: Ja.
1: Nou, dan is het gewoon een punch.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Maar sangria, daar moet gewoon een hoop alcohol in zitten. Dus.
1: Doorgaans wel. Wat je aan de Spaanse costas krijgt, dat is een cocktail. Als je er lont in steekt, heb je molotov.
0: Nee, dat moet niet. Straks ontploft het in je lijf, maar ook niet.
1: Nou, met die warmte daar, zou zo maar kunnen.
0: Ja, zou maar kunnen. Goed, een ander bandje waar wij eigenlijk wel een beetje die wij samen erg leuk vinden, Angela en ik. Omdat ze een beetje, ja, ze zijn een beetje ondeugend of ze zijn een beetje niet ondeugend. Ze zijn gewoon nogal hard af en toe in hun meningen. En ze hebben onder andere een paar hele leuke hits gehad. Zoals bijvoorbeeld The American Dream is Killing Me of zo. Of The American Life. Nee, The American Dream is Killing Me.
1: Ja.
0: En dan hebben we het over Green Day. En ja. Nou, ik weet niet, want ik heb hem nog niet gehoord. Dus daar had ik even geen tijd voor. Maar ik ga hem wel draaien, want het is gewoon een leuke band. Green Day is een beetje een post-punk band uit Amerika vandaan. En
1: Stoppen eigenlijk tegen alle heilige huizen aan die Amerika rijk is. En dat zijn er nogal wat.
0: Dat zijn er nog wat. Nummer, en het is nieuw en het heet Longview. Doe dan. Doet hij het niet. Kom op nou. Oh, wacht even. Zo dan. Zo doet hij het wel. Longview van Green Day.

0: Longview, zo is de titel van dit nieuwe werkje van Green Day. En ze hebben best wel leuke muziek. Ja, het is wat harder allemaal. Ja, dat dan weer wel. Nou, dat is ook niet zo erg. Dat mag af en toe best eens een keer. En dan gaan we naar het nieuwe album van de Rolling Stones. Een van de mooiste nummers die erop staat, vinden wij persoonlijk. En dus draaien we hem nog maar eens een keertje.
1: Ja.
0: En dat is het nummer wat gezongen wordt door de heer Keith Richards.

0: fantastische nummer van het nieuwe album Foreign Tongues van de Rolling Stones. Ja, er zijn mensen die vinden die denken die Stones, ze moeten er niet een keertje mee ophouden. Nou, ik vind van niet. Zolang ze dit soort muziek moeten blijven maken, gaan ze lekker door, jongens. Het is gewoon goed. En het is wel een album met een beetje restanten van het vorige album. Dingen die zijn blijven liggen met, kijk, niet Diamonds. Maar dat maakt allemaal niet uit. Het zijn gewoon fantastische muzikanten. En ze maken gewoon lekkere muziek. En daar gaat het om, tot verrekening. Maar, jawel.
1: Precies.
0: Zo is dat. Goed, nieuws.
2: Het regio nieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
1: Door de afsluiting van de Wijkertunnel is het extra druk op de pont tussen Velsen Noord en Velsen Zuid. Fietsers die maandagochtend de oversteek maakten, kregen daarom een onverwachte APK-opsteker. Rijkswaterstaat controleerde gratis hun fiets en deelde appels uit als beloning voor iedereen die de auto laat staan. De actie is speciaal bedoeld voor mensen die nu wat vaker de fiets pakken. Wat heel leuk is om te horen is dat best veel mensen zeggen: eigenlijk bevalt het me wel en misschien ga ik nog wel vaker op de fiets. De gratis fiets APK is donderdag opnieuw beschikbaar. En dit keer gaat de mobiele fietsenmaker aan de kant van Velsen Zuid staan. En daar kunt u uw fiets opnieuw voor een korte controle of een kleine reparatie aanbieden. Vrijdag 21 augustus 2026 verschijnt de Wateratlas van Noord-Holland. Deze bijzondere atlas is geschreven voor een breed publiek en geeft inzicht in de onbekende wegen van het water. Of het nu gaat om oppervlaktewater, grondwater, drinkwater of afvalwater, het komt allemaal aan bod in dit boek. Al dat water is onderdeel van een door de eeuwen heen opgebouwd systeem dat in onze tijd nagenoeg onzichtbaar is geworden en bovendien buitengewoon complex is. Stichting Oerij en uitgeverij Noord-Holland werkten al ruim een jaar met een groot aantal personen en partijen aan de Wateratlas van Noord-Holland. Een ambulant, ambitieus project waar meer dan 50 partijen en vrijwilligers betrokken zijn. Het leven op Schiereiland Noord-Holland is verweven met de rijkdom aan water. We realiseren ons vaak nauwelijks dat al dit water in een samenhangend systeem zit en hoe dat functioneert. En dat is nou juist met het oog op de toekomst van groot belang. De 20-jarige Jaden S. die verdacht wordt van de dodelijke overval op een goudwisselkantoor in Beverwijk, waarbij de filiaalmanager overleed, heeft zijn excuus aangeboden aan alle nabestaanden in de rechtszaak. Zo'n 20-tal nabestaanden waren bij deze rechtszitting aanwezig. Het Openbaar Ministerie verdenkt ervan de medewerker tijdens de overval met een mes te hebben doodgestoken, met als doel geld, goud en zilver buiten kunnen maken en daarna te vluchten op de fiets. Hij was tijdens de overval 19 jaar oud. Voordat de strafzaak inhoudelijk kan worden behandeld, wil het Openbaar Ministerie JS laten onderzoeken door een psycholoog en een psychiater. De verdachte stemde daar in overleg met zijn advocaat in toe. Tata Steel heeft toestemming gekregen om de gietwalsinstallatie, waar vloeibaar staal wordt omgezet in rollen staal, opnieuw te testen. Het staalbedrijf moest de zogeheten Direct Sheet Plant begin april stilleggen, omdat de uitstoot van de zeer schadelijke stof chroom 6 veel te hoog was. Tata Steel zegt sindsdien allerlei technische aanpassingen te hebben gedaan. De installatie werd in de afgelopen maanden al 3 keer aangezet om een aantal dagen proef te draaien. De uitstoot van Chrome 6 nam weliswaar af, maar lag volgens de omgevingsdienst nog steeds boven de norm. Tata Steel heeft opnieuw aanpassingen gedaan en mag de gietwalsinstallatie nu 4 weken lang testen. Tot zover.
2: Je hoort het weerbericht in Eindeloos Eimond.
1: En het weerbericht is van Rico Schreuder, afkomstig van regioweer.wordpress.com. Na een tropische maandag is het vandaag voor het gevoel nog warmer. De luchtvochtigheid is hoog en het is vrij benauwd. En dat met temperaturen rond de 33 graden. Het weerbeeld laat de zon zien, maar er zijn ook wolken. Alleen in het oosten en zuidoosten is kans op regen of onweersbui. De wind draait geleidelijk naar het westen en dat betekent dat het in de loop van de dag geleidelijk afkoelt. Morgen is er een mix van zon en wolken. Het is nog steeds zomers warm en het wordt dan een graad of 25. Direct aan zee is het dan minder warm.
3: Onguur of zomers, nat of droog. Dit was het weerbericht.

0: Ja, het is weer zo'n 13 jaar geleden dat wij als verrassing toen op een gegeven moment deze band nog een keer live hebben gezien. Was helemaal in Tilburg, zeg maar. Helemaal naar Tilburg toe gereden om ze te zien.
1: Ja.
0: Kansas, fantastische band. En dit was een van hun aller grootste hits.
1: En hun meest bekende, denk ik, zo'n beetje.
0: En het nummer dat heette Dust in the Wind. Jawel.
1: Ja, ja.
0: Dat ook nog. Dat ook. Even kijken. Ja, Kate Bush heb ik hier. Dat is ook wel weer eens leuk. Ja, ja, dat, daar hou jij wel van, hè?
1: Ja, zeker. Dat was ook mijn keuze. Maar...
0: Strange Phenomenon gaan we draaien van Kate Bush.

0: zoveel.
1: Nee.
0: Dus vandaar. Strange Phenomena.
1: Nou, ik vond het een mooi liedje.
0: Ja.
1: Ja, oké. Katerbus, zeggen we altijd. Oftewel, Kate Bush. Even iets Nederlands, ook leuk. Liedje van Boudewijn de Groot, maar dan een andere uitvoering. Hans de Boy, Annabelle.

0: daar was ik al bang voor. Hier ging dus iets fout. En het programma schijnt er mee uit. Nou ja, dat komt wel vaker voor. Dus we gaan even razendsnel de zaak weer opnieuw opstarten. Dat is de schuld van Hans de Boy, hoor.
1: Ja, die gooit het hele systeem in de...
0: Gooit het hele protocol gooit hij.
1: Allemaal in de hobbel.
0: En dan moeten wij maar razendsnel zien dat we een nieuw liedje vinden. Dat is allemaal natuurlijk heel vreselijk. Maar dat gaat mij natuurlijk gewoon lukken. Want want we zijn vreselijk handig met het systeem. En dus gaan wij gewoon een ander liedje zoeken. En even kijken hoor, waar het zit. Even zoeken. Deze moet ik hebben. Ja,

ging even mis met het systeem. Met mijn systeem, niet met het systeem, maar met mijn systeem. Het kan wel eens een keer gebeuren dat er wat gebeurt. En dat gebeurde dus nu. En daarom ging het fout. En dus gaan we gewoon Hans de Boy gewoon nog een keer erin gooien. Ja, waarom niet? Het is gewoon tot rekening een leuk liedje. Dus komt ie nog een keer. Hans, je mag nog een keer. En nou, doorgaan, hè. Ja, hij kijkt angstig. Gewoon doorgaan.

0: Ja, daar ging hij tenminste door. Hè? Ja, want ik keek hem ook een beetje boos aan, hoor. Ik denk, ik kijk je even kwaad aan dat je niet weer als weer het nummer de pijpenmaat
1: krijgt. Ja, dat je er niet weer mee stopt.
0: Nee, dat kunnen we niet hebben, meneer.
1: Hoeven we niet hebben.
0: Dat hoeven we niet hebben. Goed, we zijn bijna aan het eind. En ik heb nog een hele leuke van een lekker oudje. Ja, een lekker oudje uit de 60's. En dat is natuurlijk van de Beatles.

Ja, lekker. Een hele oude uit 1963 en, van de Beatles. En dat nummer, dat heette dus All I Got To Do. Ja, nou lekker. Even kijken naar de klok. Dat is intussen ook wel even belangrijk aan het worden. Ja, kunnen we denk ik nog eentje doen. Laten we het doen. En dat is dan een mooie. Gaan we even een mooie doen. Ik denk dat die uit de Lion King komt. En hij is van Elton John. Waardig einde zou ik bijna zeggen. Nummer is gedeeld. Can You Feel the Love Tonight? Uit The Lion King.

0: lekker afscheid van u nemen, want het zit erop voor ons vandaag. En morgen zijn we er weer, want Frank is lekker met vakantie. Dus morgen ben ik er weer, samen met Angela. Donderdag is Pim er natuurlijk en vrijdag ben ik er weer. Nou, ik ga u een fijne dag toe wensen. Zoek de schaduw, zoek een fris windje. En maak je niet te druk.
1: Nee.
0: Bedankt voor het luisteren.
1: Het valt allemaal mee.
0: Wel ja.
1: Ach, wel ja. Ach, ik loop van de middag aan, steek de wind op.
0: Oké.
1: Nou, dat is ook cool.
0: Maak er een mooie dag van en bedankt voor het luisteren. Tot morgen.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het blussen van de brand in Limburg is moeilijk vanwege de steeds draaiende wind. Dat zegt de veiligheidsregio. De brand lijkt zich nu door de wind verder naar het oosten te verspreiden. De komende uren worden spannend in natuurgebied Boshuizenbergen. De temperaturen lopen op en de wind neemt toe. Volgens de burgemeester van Venray is de kans op regen en onweer later ook niet gunstig voor de ontwikkeling van de brand. Het gebied rondom de brand is afgezet en dat gaat ongeveer tussen het gebied van de snelweg A73 en de grens met Noord-Brabant. Door hevige bosbranden bij Bordeaux zijn honderden granaten en munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. Tijdens de branden van de afgelopen dagen waren in een dorp bij de Franse stad verschillende explosies te horen. Er werd gedacht dat het ging om gasflessen, maar nu blijkt dat het munitie was. Granaten explodeerden en vlogen alle kanten op, zegt de burgemeester van het dorp. Het aantal gemeenten dat te weinig asielopvang regelt en daarom onder toezicht van het kabinet staat is opgelopen tot 24. Dat heeft minister Van der Brink van Asiel en Migratie gezegd. Elke maand komt zijn ministerie met een lijst van gemeenten die niet aan de spreidingswet voldoen. Vorige maand werden de eerste 10 gemeenten onder toezicht gesteld en nu zijn er 14 bijgekomen. Dat betekent onder meer dat de verantwoordelijke wethouders op het ministerie uitleg komen geven en dat er afspraken worden gemaakt over het beschikbaar stellen van een locatie met een opvangplek. De afgelopen 2 weken zijn 700 mensen in Congo overleden aan ebola. Dat brengt het totale aantal doden op 1700 sinds de uitbraak zo'n 3 maanden geleden begon. Het aantal besmettingen met het virus is gestegen naar ruim 3800. Het weer: veel zon, weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten kan het gaan regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
5: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
6: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Jaden S., verdacht van de dodelijke overval op een goudwisselkantoor in Beverwijk, bood zijn excuses aan de nabestaanden aan. Hij wordt verdacht van het steken van de filiaalmanager, die later overleed. Een persoonlijkheidsonderzoek volgt voor de inhoudelijke behandeling. Door de afsluiting van de Wijkertunnel is het druk op de pont tussen Velsen Noord en Velsen Zuid. Rijkswaterstaat controleerde maandagochtend gratis fietsen en deelde appels uit aan fietsers die de auto lieten staan. De actie wordt donderdag herhaald aan de kant van Velsen Zuid. Oud-medewerkers van de KVSA zoeken via telefoonlijsten, archieven en Facebook naar voormalige collega's voor een reunie op zaterdag 7 november. Ter gelegenheid van 150 jaar KVSA en IJmuiden zijn al 275 oud-medewerkers gevonden, van 18 tot 90 jaar, wereldwijd verspreid. Tijdens het dorpsfeest in Zandpoort genieten bezoekers van oude dorpsspelen en een populaire bierproeverij op de Wijmanweide. Het zonnige weer draagt bij aan de gezellige sfeer die voor veel inwoners het hoogtepunt van het jaar is. Organisatoren en deelnemers delen hun favoriete tradities. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier, in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
1: Lubbers wonen en slapen.
0: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Robert Walters met het NOS Journaal. Het blussen van de brand in Limburg is moeilijk vanwege de steeds draaiende wind. Dat zegt de veiligheidsregio. De kans is dat de brand zich door de wind uit het westen verder naar het oosten verspreidt. De komende uren worden spannend in natuurgebied Boshuizenbergen. De temperaturen lopen op en de wind neemt toe. Volgens de burgemeester van Venray is de kans op regen en onweer later vandaag ook niet gunstig voor de ontwikkeling van de brand. Het gebied rond de brand is afgezet. Het ligt ongeveer tussen de A73 en de grens met Noord-Brabant. Bij een snelheidscontrole is vannacht een automobilist opgepakt die onder invloed was van drank en drugs. De man van 40 werd gespot op de A15 bij Papendrecht. Hij reed 246 km per uur en negeerde stoptekens van de politie. Hij werd uiteindelijk opgepakt bij Hendrik Ido Ambacht. Het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig vanuit het zuiden kan in de loop van de middag gaan regenen en onweren. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
6: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
7: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Jaden S., verdacht van de dodelijke overval op een goudwisselkantoor in Beverwijk, bood zijn excuses aan de nabestaanden aan. Hij wordt verdacht van het steken van de filiaalmanager, die later overleed. Een persoonlijkheidsonderzoek volgt voor de inhoudelijke behandeling. Door de afsluiting van de Wijkertunnel is het druk op de pont tussen Velsen Noord en Velsen Zuid. Rijkswaterstaat controleerde maandagochtend gratis fietsen en deelde appels uit aan fietsers die de auto lieten staan. De actie wordt donderdag herhaald aan de kant van Velsen Zuid. Oud-medewerkers van de KVSA zoeken via telefoonlijsten, archieven en Facebook naar voormalige collega's voor een reunie op zaterdag 7 november. Ter gelegenheid van 150 jaar KVSA en IJmuiden zijn al 275 oud-medewerkers gevonden, van 18 tot 90 jaar, wereldwijd verspreid. Tijdens het dorpsfeest in Zandpoort genieten bezoekers van oude dorpsspelen en een populaire bierproeverij op de Wijmanweide. Het zonnige weer draagt bij aan de gezellige sfeer die voor veel inwoners het hoogtepunt van het jaar is. Organisatoren en deelnemers delen hun favoriete tradities. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Now Roland the Roadie was only a toady who set up the lights and the mics for the shows. And Gertrude the Groupie was a rock and roll fan who stood by the stage door in the rains and the snows.

0: decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering. Zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. Opnieuw is een verdachte opgepakt vanwege het voorbereiden van een terreuraanslag. Het is een man van 18 uit Kesteren in Gelderland, meldt het Openbaar Ministerie. De politie heeft zijn woning doorzocht en gegevensdragers in beslag genomen. Vorige week werden in hetzelfde onderzoek al 3 andere terreurverdachten opgepakt uit Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Zij zijn tussen de 16 en 19 jaar oud. 2 van hen werden eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreuraanslag. Wat hun relatie is met de man uit Kesteren is onduidelijk. FIFA-baas Infantino heeft de Amerikaanse president Trump niet om steun gevraagd na alle kritiek op zijn WK-plan. Dat meldt de Wereldvoetbalbond op sociale media. Infantino wilde aandelen verkopen voor de commerciële rechten van het WK-voetbal. Volgens de krant de New York Post heeft Infantino meermaals geprobeerd om daarover te praten met Trump, maar volgens de FIFA is dat verzonnen. Intussen heeft Infantino zijn plannen teruggetrokken. De burgemeester van de gemeente Venray heeft een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand woedt. Daarmee krijgen de hulpdiensten alle ruimte om het vuur te bestrijden. Het betekent onder meer dat mensen het gebied niet in mogen. De brand in Limburg is moeilijk te bestrijden. De wind draait telkens en neemt in kracht toe. Het wordt de komende uren spannend in natuurgebied Boshuizenbergen. Het gebied dat is afgezet loopt ongeveer van de snelweg A73 tot de grens met Noord-Brabant. Bij een snelheidscontrole is vannacht een automobilist omgepakt die onder invloed was van drank en drugs. De man van 40 werd gespot op de A15 bij Papendrecht. Hij reed 246 km per uur en negeerde de politie. Hij is opgepakt, zijn rijbewijs is ingenomen en zijn auto is in beslag genomen. Het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanuit het zuiden kan aan het einde van de middag gaan regenen en onweren. Het is tussen de 30 en 33 graden. Vannacht kan er in het zuidoosten ook gaan onweren. Het koelt niet verder af dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe we...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Jaden S., verdacht van de dodelijke overval op een goudwisselkantoor in Beverwijk, bood zijn excuses aan de nabestaanden aan. Hij wordt verdacht van het steken van de filiaalmanager, die later overleed. Een persoonlijkheidsonderzoek volgt voor de inhoudelijke behandeling. Door de afsluiting van de Wijkertunnel is het druk op de pont tussen Velsen Noord en Velsen Zuid. Rijkswaterstaat controleerde maandagochtend gratis fietsen en deelde appels uit aan fietsers die de auto lieten staan. De actie wordt donderdag herhaald aan de kant van Velsen Zuid. Oud-medewerkers van de KVSA zoeken via telefoonlijsten, archieven en Facebook naar voormalige collega's voor een reunie op zaterdag 7 november. Ter gelegenheid van 150 jaar KVSA en IJmuiden zijn al 275 oud-medewerkers gevonden, van 18 tot 90 jaar, wereldwijd verspreid. Tijdens het dorpsfeest in Zandpoort genieten bezoekers van oude dorpsspelen en een populaire bierproeverij op de Wijmanweide. Het zonnige weer draagt bij aan de gezellige sfeer die voor veel inwoners het hoogtepunt van het jaar is. Organisatoren en deelnemers delen hun favoriete tradities. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Velzen, met IJmuiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De burgemeester van de gemeente Venray heeft een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand woedt. Daarmee krijgen de hulpdiensten alle ruimte om het vuur te bestrijden. Dat betekent onder meer dat mensen het gebied niet in mogen. De brand in Limburg is moeilijk te bestrijden. De wind draait telkens en neemt in kracht toe. Het wordt volgens de brandweer de komende uren spannend in natuurgebied Boshuizerbergen. Het gebied dat is afgezet loopt ongeveer van de snelweg A73 tot de grens met Noord-Brabant. De Europese ministers van Migratie zijn het erover eens dat Spanje goed heeft gehandeld rond de bestorming van de exclave Ceuta. Tijdens een spoedoverleg zeiden de 27 landen dat ze solidair zijn met Spanje. Eerder uitten meerdere Europese landen nog kritiek. Zo riep Italië op om Spanje uit de Schengenzone te zetten vanwege de crisisaanpak. Opnieuw is er een verdachte opgepakt vanwege het voorbereiden van een terreuraanslag. Het is een man van 18 uit Kesteren in Gelderland, meldt het OM. De politie heeft zijn woning doorzocht en gegevensdragers in beslag genomen. Vorige week werden in hetzelfde onderzoek al 3 andere terreurverdachten opgepakt uit Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Zij zijn tussen de 16 en 19 jaar. 2 van hen werden eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreuraanslag. Wat hun relatie is met de man uit Kesteren is onduidelijk. Louis van Gaal is niet door de KNVB benaderd voor een terugkeer als trainer van Oranje. Dat bevestigt de voormalige bondscoach aan de NOS. Van Gaal herhaalt dat hij het Nederlands elftal wel zou willen helpen. Op welke manier, zegt hij niet. Volgens Van Gaal heeft de KNVB veel tijd nodig om een opvolger te vinden voor Ronald Koeman. Er staan er niet veel kandidaten in de rij. Dan het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanuit het zuiden buien. Het is tussen de 30 en 33 graden. Morgen opnieuw veel zon, maar wat minder warm met maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
6: Lubbers wonen en slapen.
5: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
7: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Jaden S., verdacht van de dodelijke overval op een goudwisselkantoor in Beverwijk, bood zijn excuses aan de nabestaanden aan. Hij wordt verdacht van het steken van de filiaalmanager, die later overleed. Een persoonlijkheidsonderzoek volgt voor de inhoudelijke behandeling. Door de afsluiting van de Wijkertunnel is het druk op de pont tussen Velsen Noord en Velsen Zuid. Rijkswaterstaat controleerde maandagochtend gratis fietsen en deelde appels uit aan fietsers die de auto lieten staan. De actie wordt donderdag herhaald aan de kant van Velsen Zuid. Tijdens het dorpsfeest in Zandpoort genieten bezoekers van oude dorpsspelen en een populaire bierproeverij op de Wijmanweide. Het zonnige weer draagt bij aan de gezellige sfeer die voor veel inwoners het hoogtepunt van het jaar is. Organisatoren en deelnemers delen hun favoriete tradities. Oud-medewerkers van de KVSA zoeken via telefoonlijsten, archieven en Facebook naar voormalige collega's voor een reunie op zaterdag 7 november. Ter gelegenheid van 150 jaar KVSA en IJmuiden zijn al 275 oud-medewerkers gevonden, van 18 tot 90 jaar, wereldwijd verspreid. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Rijk moet geld vrijmaken voor extra brandweermensen en materieel, zegt voorzitter Mikkers van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Volgens hem zijn er speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig om grote bosbranden te bestrijden. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden groter geworden. De veiligheidsregio's hadden daarom bosbranden verwacht, maar de grote brand in Venray heeft ze verrast. Daar is zo'n 100 hectare natuur verwoest en het vuur is nog steeds niet onder controle. Ook in Brabant voedt een brand in de buurt van Valkenswaard. De Europese ministers van Migratie zijn het erover eens dat Spanje goed heeft gehandeld rond de bestorming van de exclave Ceuta. Tijdens een spoedoverleg zeiden de 27 landen dat ze solidair zijn met Spanje. Eerder uitten meerdere Europese landen nog kritiek. Zo riep Italië op om Spanje uit de Schengenzone te zetten vanwege de crisisaanpak. Na het spoedoverleg is er weinig over van die kritiek. Eurocommissaris Brunner zegt dat Spanje de grenzen van de EU goed heeft bewaakt. Hij zegt verder dat Brussel Spanje ook financiële steun heeft aangeboden om de grens te beschermen. De KNVB heeft de afgelopen tijd mensen gesproken die mogelijk bondscoach van Oranje willen worden. Of er nog steeds meerdere kandidaten zijn, is niet bekendgemaakt. Louis van Gaal zegt dat hij niet is benaderd voor een terugkeer als trainer van Oranje. Hij herhaalt wel dat hij het Nederlands elftal wil helpen. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was het vanmiddag 41 graden. Dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten in het land. Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten van het land code rood. Zo'n 70 kilometer ten zuiden van Wenen woedt een bosbrand. Dan het weer. Op veel plaatsen is het nog heel warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
5: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

worden vaak gesampled, gecoverd enzovoort. Maar dit zijn ze echt. Hall & Oates uit begin jaren 80. Een out of touch. Iets eerder uit dezelfde periode is de Nederlandstalige. En we hebben in Nederland iets met Friese weermannen. Maar begin jaren 80 hadden we de late great Pelleboer. En we hadden ook een artiest die die stemmetjes kon nadoen. Dat is niet zo ongewoon, maar deze kon het wel heel erg goed. En heeft er nog een hit mee gehad ook. Robert Palt kan vriezen, het kan dooien.

dat is toch ook wat? Valt mijn voorspelling toch nog in het water? Nou, dan moet ik toch eens even met moeder de vrouw over spreken. Het is hier altijd hetzelfde liedje. Maar...

Een leuk hitje uit de tweede helft van de jaren 80 van New Shoes. En dat heette I Can't Wait. Soms heeft een artiest tegenslag. André van Duin had een soortje koeien die door zijn tuin, zijn enorme tuin, liep te banjeren en maakte daar een enorme hit mee. Nee, die ga ik niet draaien. En George Michael die werd opgepakt terwijl hij buiten aan het spelen was. En heeft hij een enorme hit meegescoord met een parodie erop met agenten in de

0: Nou, ik hoop in ieder geval dat je genoten hebt. We gingen even way back naar de 70s met Harold Melvin en de Blue Notes. En dat heette natuurlijk Satisfaction Guaranteed. En wat hebben we hier? Nou, het is net alsof we teruggaan naar 1980. Maar het is uit 2013. Daft Punk heeft een team gemaakt met Pharrell Williams en Nile Rodgers. En ach, daar kwam toch zo'n lekker nummer uit. Get lucky. Oh, ik ben ook lucky, want ik mag aan de koffie.
1: Like the legend of the phoenix.
0: Want het uur is alweer op.

Hoi, welkom in mijn platenkastje. De kenner zal een van de zangeressen van ABBA herkend hebben. Solo met haar grootste hit The Heat Is On. Nou, zet maar aan hoor, lekker. Dus, hey, wat is dat? Hoor, dit is de telefoon. Dit moet wel heel oud zijn. Jawel, Trinity.

De jaren nul. Ja, dat klinkt denk ik ook niet. Nou ja, we moeten wat. Mojo en Lady. En wie hebben we hier? Een paar oude knarren uit de 60's waar er steeds minder van overblijven. De Beatles. The Hard Day's Night.

wat was het ook een prachtwijf in ethisch. Ik weet niet hoe ze er nu uitziet. Tracy Ullman is actrice slash zangeres en ook een beetje een komiek. En Frits Pitt was destijds helemaal weg van haar. Die heeft er in Nederland een ster gemaakt door Breakaway helemaal grijs te draaien. En een van de hits daarna was Sunglasses. Dan nu iemand die zijn lauweren wel verdiend heeft. De helft van Simon & Garfunkel. Ja, dat is een beetje oneerbiedig eigenlijk, want Paul Simon heeft een enorme carrière in Zuppie. Dit is er één van. En die heet 50 Ways to Leave Your Lover.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06-511-78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rusland heeft in de Oekraïnse stad Gerson gericht een marktverkoper aangevallen, stelt president Zelensky. Op beelden van de aanval is te zien dat een man wordt achtervolgd door een drone en probeert dit toestel te ontwijken, maar uiteindelijk wordt de drone naast hem tot ontploffing gebracht. De man raakte gewond. Rusland heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. Het Russische leger valt regelmatig civiele infrastructuur en burgerdoelen aan in Gerson en andere Oekraïnse steden. Het Rijk moet geld vrijmaken voor extra brandweermensen en materiaal, zegt voorzitter Mikkers van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Volgens hem zijn er speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig om grote bosbranden te bestrijden. En dat moet snel gebeuren, zegt hij.
5: Nou, de toekomst is eigenlijk gisteren. Hè. Dat ziet u zowel in Noord-Limburg, maar dat hebben we de afgelopen maanden natuurlijk ook gezien. Toen de branden waren in zowel in Oorschot als op de Veluwe. De risico op natuurbranden is gigantisch gegroeid. Dat vereist extra inzet en dat vereist ook extra middelen om dat voor elkaar te krijgen.
4: In Venray is zo'n 100 hectare natuur verwoest. Het vuur is nog niet onder controle. En ook in Brabant voedt een brand in de buurt van Valkenswaard. In Gaza zijn 112 Palestijnen begraven die 3 jaar geleden omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen. De lichamen werden afgelopen weekend gevonden onder het puin. In heel Gaza wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. Het ministerie van Volksgezondheid gaat ervan uit dat er nog zo'n 7400 lichamen onder het puin liggen. De 4e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Marlene Reusser. De renster uit Zwitserland was het snelst op de individuele tijdrit. Door de overwinning neemt ze de gele trui over van de Noorse Sigrid Hogset. En dan het weer. Op veel plaatsen is het nog heel warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon, dan wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien.
7: Lubbers wonen en slapen.
6: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
8: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
9: Je hebt ons gevonden. Eimond 360.
3: 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Jaden S., verdacht van de dodelijke overval op een goudwisselkantoor in Beverwijk, bood zijn excuses aan de nabestaanden aan. Hij wordt verdacht van het steken van de filiaalmanager, die later overleed. Een persoonlijkheidsonderzoek volgt voor de inhoudelijke behandeling. Door de afsluiting van de Wijkertunnel is het druk op de pont tussen Velsen Noord en Velsen Zuid. Rijkswaterstaat controleerde maandagochtend gratis fietsen en deelde appels uit aan fietsers die de auto lieten staan. De actie wordt donderdag herhaald aan de kant van Velsen Zuid. Tijdens het dorpsfeest in Zandpoort genieten bezoekers van oude dorpsspelen en een populaire bierproeverij op de Wijmanweide. Het zonnige weer draagt bij aan de gezellige sfeer die voor veel inwoners het hoogtepunt van het jaar is. Organisatoren en deelnemers delen hun favoriete tradities. Oud-medewerkers van de KVSA zoeken via telefoonlijsten, archieven en Facebook naar voormalige collega's voor een reunie op zaterdag 7 november. Ter gelegenheid van 150 jaar KVSA en IJmuiden zijn al 275 oud-medewerkers gevonden. Van 18 tot 90 jaar, wereldwijd verspreid. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en store ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is vanmiddag niet verder uitgebreid. Vanwege de hitte en wind werd daarvoor gevreesd. Op sommige plekken laait het vuur nog wel op, dus blussen blijft nodig, zegt de brandweer.
4: Het gebied is gelukkig niet groter geworden. We hebben de brand nu binnen de stoplijnen. Dus dat betekent dat we onder controle hebben binnen de lijnen die we daarvoor bedacht hebben. Het vuur laat nog wel wat op, maar we zullen natuurlijk nog bluswerkzaamheden moeten verrichten.
3: Vanmiddag werd in Venray een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand is. Dat betekent onder meer dat mensen daar niet in mogen. In de Oekraïnse stad Gerson is een marktverkoper aangevallen met een drone. Volgens president Zelensky ging het om een gerichte aanval van het Russische leger. Op beelden is te zien dat de man werd achtervolgd door een drone die vervolgens naast hem tot ontploffing werd gebracht. De man raakte gewond. Rusland heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. In Gaza zijn 112 Palestijnen begraven die 3 jaar geleden omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen. De lichamen werden afgelopen weekend gevonden onder het puin. In heel Gaza wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. Het ministerie van Volksgezondheid gaat ervan uit dat er nog zo'n 7400 lichamen onder het puin liggen. In Oostenrijk is een temperatuurrecord gemeten. In de hoofdstad Wenen werd het vanmiddag 41 graden. Het land kampt met droogte. Lokale overheden komen daarom met maatregelen, vertelt correspondent Gien Balduk.
5: Zo is het in de omgeving van Klagenfurt verboden om je auto te wassen. En mag ook het gazon niet meer gesproeid worden. Terwijl bijvoorbeeld andere gemeenten ervoor kiezen dat het vullen van een zwembad voortaan gemeld moet worden bij de autoriteiten.
3: Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten van Oostenrijk code rood. Dan het weer. Op veel plaatsen is het nog warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
7: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
8: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Jaden S., verdacht van de dodelijke overval op een goudwisselkantoor in Beverwijk, bood zijn excuses aan de nabestaanden aan. Hij wordt verdacht van het steken van de filiaalmanager, die later overleed. Een persoonlijkheidsonderzoek volgt voor de inhoudelijke behandeling. Door de afsluiting van de Wijkertunnel is het druk op de pont tussen Velsen Noord en Velsen Zuid. Rijkswaterstaat controleerde maandagochtend gratis fietsen en deelde appels uit aan fietsers die de auto lieten staan. De actie wordt donderdag herhaald aan de kant van Velsen Zuid. Oud-medewerkers van de KVSA zoeken via telefoonlijsten, archieven en Facebook naar voormalige collega's voor een reunie op zaterdag 7 november. Ter gelegenheid van 150 jaar KVSA en IJmuiden zijn al 275 oud-medewerkers gevonden, van 18 tot 90 jaar, wereldwijd verspreid. Tijdens het dorpsfeest in Zandpoort genieten bezoekers van oude dorpsspelen en een populaire bierproeverij op de Wijmanweide. Het zonnige weer draagt bij aan de gezellige sfeer die voor veel inwoners het hoogtepunt van het jaar is. Organisatoren en deelnemers delen hun favoriete tradities. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Velzen, met IJmuiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De veiligheidsregio's zeggen dat ze nog een grote natuurbrand, zoals bij Fenray, waarschijnlijk niet aankunnen. Daarvoor is meer materieel en meer speciaal opgeleid personeel nodig. Verslaggever Annabelle Zandbergen ziet wat de brandweer in Fenray moet inzetten.
3: Er zijn hier veel teams geleend uit andere gebieden van Nederland. Nou, daar houden ze wel rekening mee, maar ja, ze maken zich ook zorgen. Want wat als er meer branden tegelijkertijd zijn? Dan wordt het natuurlijk steeds spannender.
2: Het vuur in Fenray is nog niet onder controle, maar ook niet verder uitgebreid. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala zijn zo'n 250 mensen geëvacueerd. De vulkaan Fuego ligt op 40 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Guatemala stad. Twee dorpen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd. Ook is een snelweg afgesloten. Een proef tegen ganzenoverlast op Texel is een succes, zeggen faunabeheerders. De afgelopen jaren werden er extra veel ganzen afgeschoten en daarmee is schade aan de landbouw gehalveerd. De vogelbescherming zegt tegen Nieuwsuur te twijfelen aan die conclusies.
4: De resultaten laten zien dat de eerste twee jaar juist de schade enorm is toegenomen door ganzen. En alleen het laatste jaar zien we de voorlopige cijfers een kleine daling in de schade.
2: De vogelbescherming vindt het dus te vroeg om te zeggen dat het afschieten een succes is. Duizenden mensen hebben in Milaan afscheid genomen van het voetbalicoon Franco Baresi. Hij overleed vorige week en was 66 jaar. Baresi speelde zijn hele carrière voor AC Milan. Hij zat onder andere in een team met Ruud Gullit, Marco van Basten en Frank Rijkaard. Samen wonnen ze 3 keer de Europa Cup 1. Gullit, Van Basten en Clarence Seedorf waren vandaag ook bij de uitvaart van Baresi. Dan het weer vanuit het zuiden, bewolking en kans op regen en onweer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon, het wordt dan 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
6: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Jaden S., verdacht van de dodelijke overval op een goudwisselkantoor in Beverwijk, bood zijn excuses aan de nabestaanden aan. Hij wordt verdacht van het steken van de filiaalmanager, die later overleed. Een persoonlijkheidsonderzoek volgt voor de inhoudelijke behandeling. Door de afsluiting van de Wijkertunnel is het druk op de pont tussen Velsen Noord en Velsen Zuid. Rijkswaterstaat controleerde maandagochtend gratis fietsen en deelde appels uit aan fietsers die de auto lieten staan. De actie wordt donderdag herhaald aan de kant van Velsen Zuid. Oud-medewerkers van de KVSA zoeken via telefoonlijsten, archieven en Facebook naar voormalige collega's voor een reunie op zaterdag 7 november. Ter gelegenheid van 150 jaar KVSA en IJmuiden zijn al 275 oud-medewerkers gevonden, van 18 tot 90 jaar, wereldwijd verspreid. Tijdens het dorpsfeest in Zandpoort genieten bezoekers van oude dorpsspelen en een populaire bierproeverij op de Wijmanweide. Het zonnige weer draagt bij aan de gezellige sfeer die voor veel inwoners het hoogtepunt van het jaar is. Organisatoren en deelnemers delen hun favoriete tradities. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Beverwijk, met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is vanmiddag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege meerdere mensen die in de problemen waren gekomen in het water. Twee personen, onder wie een minderjarige, werden gered. Een van de zwemmers is overleden en naar de vierde wordt nog gezocht, meldt de kustwacht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. De blushelikopters van Defensie hebben gisteren en vandaag bijna 900.000 liter water laten neerkomen op de natuurbrand bij Venray. De Chinook-helikopters zijn geschikt voor bluswerk, zegt Defensie.
2: De Chinook-helikopter, of een helikopter die branden blust, die kan heel gericht water droppen, omdat hij een spot drop kan doen. Dus op één specifieke locatie, waar de brandweer moeilijk bij kan, water kan droppen.
1: Nu het donker is, kunnen de helikopters niet meer worden ingezet. Het sproeiverbod dat morgen ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mogen hun waterbassins vanavond nog één keer vullen, maar daarna mag het geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was het vanmiddag 41 graden. Dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten in het land. Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten code rood. Er is nog geen zicht op verkoeling, zegt correspondent Gimbal Duk.
3: In ieder geval blijft het de komende tijd droog en ook nog warm. Zelfs het hitterecord van vandaag kan opnieuw verbroken gaan worden. Dus ja, die problemen zullen eerder verergeren dan afnemen.
1: Zo'n 70 kilometer ten zuiden van Wenen woedt ook een bosbrand. Het weer, vanuit het zuiden bewolking met kans op regen en onweer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon bij 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
5: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de IJmond.
2: Je hebt ons gevonden. IJmond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Jaden S., verdacht van de dodelijke overval op een goudwisselkantoor in Beverwijk, bood zijn excuses aan de nabestaanden aan. Hij wordt verdacht van het steken van de filiaalmanager, die later overleed. Een persoonlijkheidsonderzoek volgt voor de inhoudelijke behandeling. Door de afsluiting van de Wijkertunnel is het druk op de pont tussen Velsen Noord en Velsen Zuid. Rijkswaterstaat controleerde maandagochtend gratis fietsen en deelde appels uit aan fietsers die de auto lieten staan. De actie wordt donderdag herhaald aan de kant van Velsen Zuid. Oud-medewerkers van de KVSA zoeken via telefoonlijsten, archieven en Facebook naar voormalige collega's voor een reunie op zaterdag 7 november. Ter gelegenheid van 150 jaar KVSA en IJmuiden zijn al 275 oud-medewerkers gevonden, van 18 tot 90 jaar, wereldwijd verspreid. Tijdens het dorpsfeest in Zandpoort genieten bezoekers van oude dorpsspelen en een populaire bierproeverij op de Wijmanweide. Het zonnige weer draagt bij aan de gezellige sfeer die voor veel inwoners het hoogtepunt van het jaar is. Organisatoren en deelnemers delen hun favoriete tradities. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier, in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Hulpdiensten kunnen meerdere natuurbranden zoals die in Venray niet tegelijkertijd aan. Dat zeggen de veiligheidsregio's. Daarvoor zijn speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig. De veiligheidsregio's willen daarom dat het Rijk extra geld vrijmaakt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Toch heeft de grote brand in Venray de veiligheidsregio's verrast. Zo'n 100 hectare natuur is verwoest en het vuur is nog steeds niet onder controle. De brandweer blust in Venray voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Eerder vandaag werd iets gevonden wat een niet ontploft projectiel kan zijn. Om meer duidelijkheid te krijgen is de explosieve opruimingsdienst opgeroepen. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is vanmiddag een zwemmer omgekomen. Reddingsdiensten werden opgeroepen vanwege 4 zwemmers die in de problemen waren gekomen. 2 personen, onder wie een minderjarige, werden gered. 1 van de zwemmers is overleden en naar de 4e wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala zijn zo'n 250 mensen geëvacueerd. De vulkaan Fuego ligt zo'n 40 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Guatemala-stad. 2 dorpen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd. Ook is een snelweg afgesloten. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd een goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer hier en daar bewolkt met een enkele bui. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon bij 23 graden langs de kust tot 27 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

is het nieuws van Eimond 360. Jaden S., verdacht van de dodelijke overval op een goudwisselkantoor in Beverwijk, bood zijn excuses aan de nabestaanden aan. Hij wordt verdacht van het steken van de filiaalmanager, die later overleed. Een persoonlijkheidsonderzoek volgt voor de inhoudelijke behandeling. Door de afsluiting van de Wijkertunnel is het druk op de pont tussen Velsen Noord en Velsen Zuid. Rijkswaterstaat controleerde maandagochtend gratis fietsen en deelde appels uit aan fietsers die de auto lieten staan. De actie wordt donderdag herhaald aan de kant van Velsen Zuid. Oud-medewerkers van de KVSA zoeken via telefoonlijsten, archieven en Facebook naar voormalige collega's voor een reunie op zaterdag 7 november. Ter gelegenheid van 150 jaar KVSA en IJmuiden zijn al 275 oud-medewerkers gevonden, van 18 tot 90 jaar, wereldwijd verspreid. Tijdens het dorpsfeest in Zandpoort genieten bezoekers van oude dorpsspelen en een populaire bierproeverij op de Wijmanweide. Het zonnige weer draagt bij aan de gezellige sfeer die voor veel inwoners het hoogtepunt van het jaar is. Organisatoren en deelnemers delen hun favoriete tradities. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: open.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Venray is afgelopen avond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. Wel is de wind boven het gebied gaan liggen en dat is volgens de veiligheidsregio gunstig. De brandweer blust voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De brand in Venray woedt sinds maandag. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. De veiligheidsregio's zeggen dat ze nog een grote natuurbrand, zoals bij Venray, waarschijnlijk niet aankunnen. Daarvoor is meer materieel en meer speciaal opgeleid personeel nodig. Het overlegorgaan van de veiligheidsregio's wil dat het Rijk daarom extra geld vrijmaakt. Het sproeiverbod dat komende dag ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mochten hun waterbassins afgelopen avond nog één keer aanvullen, maar daarna mag geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. Omroep West meldt dat handhavers gaan controleren of iedereen in Delfland zich aan de regels houdt. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is afgelopen middag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege vier mensen die in de problemen waren gekomen in het water. Twee personen, onder wie een minderjarige, werd gered. Een van de zwemmers is overleden en naar de vierde wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Jaden S., verdacht van de dodelijke overval op een goudwisselkantoor in Beverwijk, bood zijn excuses aan de nabestaanden aan. Hij wordt verdacht van het steken van de filiaalmanager, die later overleed. Een persoonlijkheidsonderzoek volgt voor de inhoudelijke behandeling. Door de afsluiting van de Wijkertunnel is het druk op de pont tussen Velsen Noord en Velsen Zuid. Rijkswaterstaat controleerde maandagochtend gratis fietsen en deelde appels uit aan fietsers die de auto lieten staan. De actie wordt donderdag herhaald aan de kant van Velsen Zuid. Oud-medewerkers van de KVSA zoeken via telefoonlijsten, archieven en Facebook naar voormalige collega's voor een reunie op zaterdag 7 november. Ter gelegenheid van 150 jaar KVSA en IJmuiden zijn al 275 oud-medewerkers gevonden, van 18 tot 90 jaar, wereldwijd verspreid. Tijdens het dorpsfeest in Zandpoort genieten bezoekers van oude dorpsspelen en een populaire bierproeverij op de Wijmanweide. Het zonnige weer draagt bij aan de gezellige sfeer die voor veel inwoners het hoogtepunt van het jaar is. Organisatoren en deelnemers delen hun favoriete tradities. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Venray is afgelopen avond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. Wel is de wind boven het gebied gaan liggen en dat is volgens de veiligheidsregio gunstig. De brandweer blust voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De brand in Venray woedt sinds maandag. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is afgelopen middag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege vier mensen die in de problemen waren gekomen in het water. Twee personen, onder wie een minderjarige, werden gered. Een van de zwemmers is overleden en naar de vierde wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Het sproeiverbod dat komende dag ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mochten hun waterbazins afgelopen avond nog één keer vullen, maar daarna mag geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. Omroep West meldt dat handhavers gaan controleren of iedereen in Delfland zich aan de regels houdt. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Jaden S., verdacht van de dodelijke overval op een goudwisselkantoor in Beverwijk, bood zijn excuses aan de nabestaanden aan. Hij wordt verdacht van het steken van de filiaalmanager, die later overleed. Een persoonlijkheidsonderzoek volgt voor de inhoudelijke behandeling. Door de afsluiting van de Wijkertunnel is het druk op de pont tussen Velsen Noord en Velsen Zuid. Rijkswaterstaat controleerde maandagochtend gratis fietsen en deelde appels uit aan fietsers die de auto lieten staan. De actie wordt donderdag herhaald aan de kant van Velsen Zuid. Oud-medewerkers van de KVSA zoeken via telefoonlijsten, archieven en Facebook naar voormalige collega's voor een reunie op zaterdag 7 november. Ter gelegenheid van 150 jaar KVSA en IJmuiden zijn al 275 oud-medewerkers gevonden, van 18 tot 90 jaar, wereldwijd verspreid. Tijdens het dorpsfeest in Zandpoort genieten bezoekers van oude dorpsspelen en een populaire bierproeverij op de Wijmanweide. Het zonnige weer draagt bij aan de gezellige sfeer die voor veel inwoners het hoogtepunt van het jaar is. Organisatoren en deelnemers delen hun favoriete tradities. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, geldt nog zeker vandaag de hele dag. Afgelopen dag kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Afgelopen avond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink, van $4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $75 miljard op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. In zee bij Callantsoog zijn meerdere mensen in de problemen gekomen. Eén zwemmer is omgekomen, twee anderen zijn gered en naar een vierde persoon wordt nog gezocht. Hulpdiensten hebben onder meer boten en helikopters ingezet. Waardoor de zwemmers in de problemen kwamen, is niet bekend. Ook glastuinders in Delfland moeten zich houden aan het sproeiverbod. Ze hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Vanaf komende dag mogen tuinders geen water meer uit sloten, beken en kanalen halen. Wie zich daar niet aan houdt, kan een boete krijgen. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het dan minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.